not designed for us.

0: Ketens in ons land hebben de afgelopen 3 maanden hun prijzen verlaagd. En dat terwijl de inflatie stevig stijgt. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. Het is een resultaat van de verregaande supermarktoorlog. Het lijkt goed voor je portemonnee, maar op lange termijn kan dat slechte gevolgen hebben, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
1: Deze synthetische lage prijzen zorgen ervoor dat onderliggend de prijsstijgingen niet worden doorgerekend. Wanneer zij zullen worden doorgerekend, zal dat als een bom inslaan en zal dat trapsgewijs zijn in plaats van een zachte prijsstijging met een impact op het consumentenvertrouwen waarschijnlijk.
0: In Berchem in Antwerpen is gisteravond een explosief gegooid naar een woning. Daarbij raakte de voordeur en een geparkeerde auto beschadigd. Er vielen geen gewonden, er is ook nog geen verdachte opgepakt. En verder onderzoek moet nu uitwijzen of er een link is met het drugsmilieu. Bijna de helft van de Vlamingen vindt dat ons land niet had moeten meedoen aan het Eurovisie Songfestival door de deelname van Israël. Maar 3 op de 10 vinden het wel goed dat we erbij zijn. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN. Journaliste Hannelore Simoens.
2: De teneur is dus duidelijk. We hadden een statement moeten maken. Geen goedkeurend signaal aan Israël. Dit is hypocriet. Waarom Rusland niet en Israël wel? Veel liever hadden jullie Israël gewoon niet op het festival gezien. En dat zal zich mogelijk ook laten voelen in de kijkcijfers. 27% zegt dat ze niet gaan kijken, net door die deelname van Israël.
0: Vanavond is het dus de finale. Bijna de helft verwacht dat onze inzending Esila ergens onderaan zal eindigen. En de meesten denken dat Israël gaat winnen. In Libanon zijn 6 doden gevallen bij een Israëlische aanval. Onder hen ook 3 hulpverleners, gelinkt aan de pro-Iraanse militie Hezbollah. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. 22 anderen raakten gewond. De VS kondigde gisteren nog aan dat het staakt het vuren tussen Libanon en Israël met 45 dagen verlengd wordt. Maar de aanhoudende aanvallen roepen wel vragen op over dat bestand. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Oud-Heverlee-Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp gisteravond met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerp is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. We beginnen de dag met opklaringen, later wisselvalliger met maxima tot 14 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt met lichte regen, later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden. Maandag wisselvallig bij 16 graden.
3: Dit is Urgent FM.
4: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Een zwaar ongeval in Braschaat in de provincie Antwerpen. Een auto met 5 minderjarigen vloog eruit de bocht tegen een boom. Eén van hen overleefde het niet. De slachtoffers zouden allemaal tussen 16 en 17 jaar oud zijn. Je hoort Lieslotte Klaases van het Antwerpse parket.
3: Mevrouw heeft daar de controle verloren over het stuur en is dan eerst met de rechterflank tegen een eerste boom gebotst, waarna het

0: Het probleem is dikwijls dat dan ook nog de bijhorende grond niet meer als landbouwgrond kan gebruikt worden, één. Maar ook dat die nieuwe bewoners dikwijls moeite hebben met landbouwactiviteiten die dan nogthans thuis horen. En dat gaat dan over vergunningen voor een nieuwe stal of landbouwactiviteiten, oogstwerkzaamheden, zaaiwerkzaamheden, die alles wat later of wat vroeger op de dag plaatsvinden.
1: Ook Natuurpunt is tegen het opkopen van hoeves, omdat die de open ruimte innemen. Alle supermarktketens in ons land hebben de afgelopen 3 maanden hun prijzen verlaagd. En dat terwijl de inflatie stevig stijgt. Dat blijkt uit eigen onderzoek van HLN. Het is een testresultaat van de verregaande supermarktoorlog, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Bille.
2: Ja, we zien dat de prijzen in de supermarkten meestal trager reageren, maar dit is echt wel zeer traag en zeer uitzonderlijk. We zien zelfs vandaag nog een prijsdaling van meerdere procenten, zowel op verse voeding, op landbouwproducten, op shampoos. Dit is niet de normale gang van zaken.
1: Op lange termijn kan het zorgen voor een plotse stijging van de prijzen en die zullen we dan stevig voelen. De Belastingdienst controleert minder inkomsten uit korte termijn verhuur, zoals Airbnb-woningen. Vorig jaar ging het om zo'n 1200 controles, het jaar voordien nog om ruim 5000. Blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Financiën, waarover Leco schrijft. Nochtans zijn die controles nuttig, want in 7 op 10 dossiers waren er overtredingen. We beginnen de dag met opklaringen, later wisselvalliger met maxima tot 14 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lichte regen, later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden. Maandag wisselvallig bij 16 graden.
3: Dit is Urgent FM.
4: Urgent FM.

Het is zaterdag 16 mei 2026. Precies omdat het zaterdag is en het zo net 11 uur is geweest. Bent u natuurlijk van harte welkom hier in de Rockala. Op Radio Urgent. Nou, de Universiteit Radio hier ter stede. Welkom.

Moet je nog even al kijken naar de playlist die ik heb klaargemaakt voor vandaag. Ja, misschien... Mag ik toch wel zeggen dat wij vandaag een wandeling gaan maken doorheen wat je zou kunnen noemen de grootste artiesten uit Amerikaanse soulgeschiedenis.

De solo-carrière van Dionne Warwick. We gaan straks weerkeren op de figuur van Dionne Warwick, haar rol, wat zij betekend heeft voor de ja, soul, maar in meer algemeen, want ik durf de muziek van Dionne Warwick niet meteen die tot echte soul te gaan rekenen. Het is meer een soort van easy listening en daar heeft natuurlijk de figuur van Burt Bacharach heel veel mee te maken, de composities die hij heeft gemaakt speciaal voor haar. Dus de figuur van Dionne Warwick is één zaak, die kristalliseert uit dat verhaal dat we vorige week proberen brengen hebben van de Drinker Sisters en de Gospelairs en Troy en zo verder. Een eerste zaak dus Dionne Warwick. Een tweede zaak is natuurlijk Sissy Houston en haar dochter Whitney Houston. Komt straks nog aan bod natuurlijk. Maar die Sissy Houston, haar rol is in die zin belangrijk dat zij op twee sporen heeft gereden. Enerzijds heeft zij een toch wel aanzienlijke solo-carrière gehad. Ook daar komen we nog op terug in dit programma en volgende programma's. En een derde zaak is dat het die Sissy Houston is, dus een van de Drinker Sisters, die begin jaren 60 in Newark, dus aan de oostkust van de Verenigde Staten, misschien nog aan toevoegen dat toen ik vorige week die tekening maakte van de Great Migration, dus van de Afro-Amerikanen die na de overwinning van het noorden in de burgeroorlog massaal naar het noorden trokken, men noemt dat de Great Migration, men schat dat 5 tot 8 miljoen Afro-Amerikanen de oversteek gemaakt hebben van zuid naar noord. Vandaar dus die concentratie van Afro-Amerikanen in Amerikaanse noordelijke grootsteden, in Chicago, Detroit, New York en zo verder. Wel, de Drinker Sisters dus waren met hun ouders aanbeland in New Jersey. Vandaar dat dan ook in die streken, vooral zij zich gaan etaleren als gospelgroep en ook gaan opgemerkt worden. Ik heb dat verhaal vorige week gebracht. Wel, het is die Sissy Houston, een artiestennaam voor Emily Drinkert, die in 1963 ook weer een meidengroep, feitelijk, ja, kan je dat niet anders noemen, gaat oprichten, die zelfs The Girls heten. Maar van die naam wordt zeer snel afgestapt. En uiteindelijk wordt de naam The Sweet Inspirations aangenomen. Nu, die naam kan bij sommige mensen misschien toch al een belletje doen rinkelen. We hebben het dan over de groep met Sylvia Shumwell, Sissy Houston natuurlijk, uiteraard, Myrna Smith en Estelle Brown. Misschien dat die namen individueel u minder zeggen, maar de Sweet Inspirations gaan niet meer dan een legende worden in de Amerikaanse populaire muziekcultuur en bij uitbreiding dus de universele muziekcultuur. Want het is toch zo dat de Amerikaanse popmarkt samen met de Britse toch altijd determinerend is geweest voor wat er aan popmuziek werd afgeleverd. En werd gedraaid op radiostations all over the world. Dat is zo. Nu, Sissy Houston gaat dus naast haar eigen solo-carrière, gaat zij met haar Sweet Inspirations sessiewerk gaan doen voor een aantal Amerikaanse vedetten. Ik ga er een paar Amerikaanse en zelfs niet-Amerikaanse vedetten. Ik ga er een paar opnoemen, maar we gaan daar in de loop van dit programma en de volgende programma's zeker dieper op in. Ik noem maar een paar namen. Aretha Franklin, Solomon Burke, Otis Redding, Jimi Hendrix, Van Morrison, Dusty Springfield en dan natuurlijk, waar ze echt wereldberoemd mee geworden zijn, Elvis Presley. We komen daar later zeker op terug. In 1967 worden hun talenten dermate onderkend dat zij zelfs een eigen contract krijgen bij Atlantic. Hoe raar kan het draaien? Dus niet bij Motown in Detroit. Maar aangezien dat zij meer
geënt zijn op die oorlog.

Westkust, in New Jersey, in Newark, krijgen zij een platencontract bij Atlantic Records, gevestigd in New York, en gaan dus voor Atlantic dan een aantal platen maken. Daar komen we straks op weer. Laat ons eerst even luisteren naar een van die ja, hits van Amerikaanse bands, waar die Sissy Newark, Sissy Houston, met haar New Inspirations op fungeren als achtergrondkoor. The Drifters, 1963, on Broadway.

Het verhaal van de drifters kan onmogelijk worden verteld in de context van één uitzending, of laat staan, van een deel van een uitzending van de Rock Gala. Dus de drifters zijn natuurlijk een van die absolute top acts uit de Amerikaanse soul, soft soul scene, met diverse bezettingen. Maar in alle gevallen in 1963 scoren zij een toch wel een zeer grote hit, bekend ook natuurlijk nog steeds bekend, on Broadway, met medewerking van de Sweet Inspirations, de band die we gebruiken vandaag als spil in ons verhaal over die Amerikaanse soulgroepen, jaren 60, jaren 70, en uiteindelijk naar latere jaren. Een van de absolute topsterren van in de jaren 50 al in de Amerikaanse soul scene was Solomon Burke. Nu, Solomon Burke, bekend van, ook van een aantal covers natuurlijk, maar zeker ook van eigen werk. Man scoorde al hits in de jaren 50, 55, I'm in love, to D en zo verder. Platen die amper hun weg vonden naar afzetmarkten buiten Amerika. Dus je moet dat allemaal zien in een context van gospel, revival, van soul, opkomende soul. En dus die Afro-Amerikanen hadden wel hun markt in Amerika binnen het eigen idioom van de Afro-Amerikanen, maar daarbuiten stelde dat allemaal niet zoveel voor. Dat verandert voor Solomon Burke wanneer hij een LP mag maken voor Atlantic. Ook weer Atlantic, dat New Yorkse platenhuis dat zich toch ook opwerpt als geleider voor Afro-Amerikanen om een bredere markt te kunnen vinden. Wel, Solomon Burke maakt in 1961 een LP, Rock and Soul. Daar staat dan de hit op Just Out of Reach of My Two Open Arms. Dat is waar. En hij scoort daar mee in de Verenigde Staten, 24e plaats. Ja, maar het grote succes komt er, is dat nu een toeval, dat weet ik niet, wanneer hij in 1963 een opname maakt, If You Need Me heet hij. Een plaat die oorspronkelijk geschreven was door Wilson Pickett voor zichzelf. Wilson Pickett heeft de plaat ook, heeft het nummer ook opgenomen in 1963. Maar om een of andere reden is die plaat niet doorgekomen naar de brede markt. En het is de versie van Solomon Burke, die werkelijk hoog zal scoren, vooral in de Verenigde Staten. Ik denk dat hij een tweede plaats bereikt op de Billboard Hot 100, dat is niet niks. Waarom draaien we de plaat? Om de eenvoudige reden. Wie is de begeleidingsgroep? De Sweet Inspirations natuurlijk. Solomon Burke, If You Need Me, met Sweet Inspirations, 1963.

0: Wel ja, Wilson Pickett schrijft het nummer, neemt het op, scoort er niet echt mee, geeft het dan. Zo blijkt toch uit een aantal interviews met betrokkenen. Gedurende een autobusrit schenkt hij het nummer aan Solomon Burke. En Solomon Burke doet er zijn ding mee, laat zich begeleiden door de Sweet Inspirations. Onze centrale groep van vandaag en de komende weken. En ja, voilà, het resultaat is gekend. If You Need Me is een ja, grote hit in de Verenigde Staten. Bij ons hier minder, omdat die soulmuziek haar weg moest vinden naar, naar Europa. In het Verenigd Koninkrijk is dat sneller gegaan. Maar wij zaten toen volledig in 1963, 64. In de beatmania, dus de beatmuziek die Europa overspoelde, ook de Verenigde Staten hoor. Maar het feit dat er toch in de Verenigde Staten die grote groep Afro-Amerikanen was die oor had voor de muziek die door eigen leden werd geproduceerd, maakte dat die platen dan toch wel enorme hits waren. Zullen we nog een Solomon Burke draaien? Bah ja, zeker. Met de Sweet Inspirations, maar natuurlijk 1964, Solomon Burke. Everybody needs somebody to love.
1: I'm so happy to be here tonight.

1964, Solomon Burke, Everybody Needs Somebody to Love. Een eigen compositie van hem, nou, samen met Jerry Wexler en Bert Benz. Toch wel bekende namen, altijd ook van die producers die er altijd tussen zitten in dat wordingsproces van die early soul in de Verenigde Staten. Solomon Burke, nou, als lid van de Brotherhood, gaat... laten we zeggen, een cadeautje doen aan zijn soulbrother Wilson Pickett. Wilson Pickett, van wie hij een jaar ervoor het nummer had gekregen, If You Need Me, het nummer dat we daarnet draaiden. Wel, hier, Everybody Needs Somebody to Love, gebeurt het omgekeerde. Hè? Dus Solomon Burke schrijft Everybody Needs Somebody to Love, weliswaar met Jerry Wexler en Bert Burns, en schenkt het nummer dan ook... Wel, geeft het in feite aan Wilson Pickett, die er ook zijn eigen versie gaat van maken en ook een hit gaat meescoren. Everybody Needs Somebody to Love is een bekende tune. Niet alleen in de versie van de oorspronkelijke versie, dus die we hier zo net draaien, van Solomon Burke. En bijgestaan door de Sweet Inspirations. Laat ons dat alstublieft niet vergeten. Het is ook effectief een hit geweest voor Wilson Pickett, absoluut. En natuurlijk is het heropgevist geworden in de populariteit die de film The Blues Brothers heeft gekend. In de jaren 80 was dat zeker, waarbij zij een stomende versie brengen van dit nummer Everybody Needs Somebody to Love. Overigens, die Blues Brothers laten zich in die film begeleiden door een band, ja, waar je toch ook wel u moet tegen zeggen als je ziet wie daar allemaal in zat. Maar dat is tof, Jos, niet te ver uitweiden. Dat is tof voor een andere aflevering, uiteraard, van de Rockala. Nu, terwijl dat die Sweet Inspirations hun ding doen als vocale begeleidingsgroep van een toch wel grote sterren, hè. We hebben al de Drifters gehad, Solomon Burke gehad, gaat Dionne Warwick, ik heb het daarnet gehad over de drie poten die voortkomen uit de Drinkard Sisters en de Gospelairs, hè. Dus de Sweet Inspirations, dan de solo carrière van Sissy Houston, later haar dochter Whitney Houston, en natuurlijk ook Dionne Warwick. Wel, Dionne Warwick had in 1962 een eerste hit gehad. We hebben het nummer gedraaid vorige week. Vandaag gaan we toch nog twee nummers draaien van Dionne Warwick. Uit dat enorme collectief dat ze heeft vergaard aan nummers, vaak in samenwerking met Burt Bacharach. Smelt even weg, samen met mij, 1963, Dionne Warwick, Anyone Who Had a Heart.

In 1962 had Dionne Warwick met Don't Make Me Over een eerste tophit gehad. In de Verenigde Staten, ook in Europa hoor. Zij het in mindere mate. Zij was opgemerkt geworden door Hal David en vooral door Burt Bacharach, met die bijzondere stem van haar. En Bacharach is zich gaan ontfermen over zijn poulain, Dionne Warwick. In 1963 worden er eerste twee singles uitgebracht, This Empty Place en Make the Music Play, die het minder doen. Komen allemaal samen met Don't Make Me Over uit de eerste LP Presenting Dionne Warwick in 1962. Maar This Empty Place en Make the Music Play doen het niet. Tot Burt Bacharach op basis van een... Bacharach verklaart dat hij zich laten inspireren heeft door een tekenfilm, een comic strip, die hij zag op tv, waarbij een konijntje onrecht werd aangedaan, zeer melig. En hij heeft dat gevoel vertaald in een song, Anyone Who Had a Heart. Met Anyone Who Had a Heart wordt er gescoord, hè? Laat dat duidelijk zijn. Opnieuw een compositie dus van Burt Bacharach en Hal David. Hal David die zorgt voor de lyrics, hè? Burt Bacharach voor de muziek. De hit scoort in verschillende versies. En dat is nu natuurlijk ook iets dat typisch is voor die... populaire muziek, zeker in de jaren 60, toch ook nog wel in de jaren 70 hoor. Wanneer een bepaalde compositie in de hitparade komt, zien we vaak gebeuren dat anderen die compositie ook gaan opnemen. Men betaalt daar dan wel de royalties voor, soms niet. En dan komt het tot rechtszaken, maar dat is een ander verhaal. In dit geval is bijvoorbeeld Anyone Who Had a Heart opgepikt geworden door Cilla Black, een Britse zangeres die in groot orde behoorde tot de Mercy Beat. Mercy Beat, waarmee dat ze inderdaad in het kielzog zat van de Beatles. Liverpool was ook van Liverpool. Werd ook geproduced door George Martin, uiteraard de bekende naam. Hè. Als we George Martin zeggen, denken we meteen aan de Beatles en omgekeerd, want George Martin heeft toch wel gezorgd voor praktisch al het productiewerk van en rond de Beatles. Nu, die Cilla Black version is ook wel een hit geweest. Hè. Die heeft gescoord vooral in Europese landen, waardoor dat die versie dan de versie van Dionne Warwick wat uit de actualiteit in die landen duwde. Er zijn ook nog andere versies geweest, onder andere van Petula Clark. Petula Clark die er een hit mee scoort, vooral in Frankrijk. Ja, had ook te maken met het feit dat Petula Clark op dat moment ook hits bracht in het Frans. Denken we maar aan Cœur blessé, don't you wait. Ja, of Quand on ne dort pas, la nuit se trompe, la nuit n'en finit plus. Dus Petula Clark in het Frans dan, als Britse zangeres, maar goed. Dus vandaar dat haar versie van Anyone Who Had a Heart ook gaat scoren. Maar dan, en dan later natuurlijk, hè, is Anyone Who Had a Heart nog een hit geweest voor Atomic Kitten, hè, bijvoorbeeld. Hè. Ook andere versies, hoor. De versies van Anyone Who Had a Heart zijn legio. Laat ons alstublieft door het overaanbod van al die versies niet vergeten dat Anyone Who Had a Heart een compositie was van Burt Bacharach en Hal David, voor de lyrics dan, in eerste instantie voor Dionne Warwick, die er een hit mee gescoord heeft in 1963.

Het is absoluut niet nodig om muziek te gaan catalogeren of onder te brengen in diverse schuifjes zoals dat zo vaak wordt gedaan. Hè. Op de lange duur krijgt men de belachelijke situatie dat een bepaald genre maar één liedje bevat. Hè. Ik zeg maar wat. Het is dus niet nodig om Dionne Warwick onder te brengen onder het label soul, zelfs niet soft soul. Ja, wat is dat dan? Easy listening? Ten andere, moet dat worden benoemd? Wat voor mij belangrijk is dat dit een muziekstijl is die meteen verraadt van welke hand hij komt. Met name Burt Bacharach. Hal David zorgt ook hier weer, Welcome By, 1964, voor de lyrics. Maar het is Burt Bacharach die zorgt voor de compositie. In de eigenheid van de stijl van Burt Bacharach meteen herkenbaar, vind ik. Dionne Warwick gaat dus haar handelsmerk maken van de composities die haar worden aangeleverd door Burt Bacharach, waaronder deze Walk On By. Laat ons dan ook niet vergeten dat op elk van die composities, Anyone Who Had A Heart, die we daarnet draaiden, of deze Walk On By, dat zijn dus toch wel zeer grote hits, laat ons dat toch niet vergeten, dat het achtergrondkoor steeds wordt verzorgd door die Sweet Inspirations, zijnde de nichten van Dionne Warwick. Die familieband die voortkomt vanuit de Drinkard Sisters en de Gospelairs, zoals we dat hebben uitgelegd vorige week in de Rockala, die blijft behouden, want die Sweet Inspirations gaan... Ik zal niet zeggen dat het gratis was, natuurlijk. Op dat niveau, denk ik, is niks meer gratis. Ten andere, ik denk dat alleen maar de zon gratis opgaat. En dan nog. Maar dus, die Sweet Inspirations blijven in het kielzog van de groeiende populariteit van hun nicht, met name Dionne Warwick, meedoen als begeleidingsband. Dus het koor dat je hier hoorde op Anyone Who Had A Heart of op Walk On By, zijn dus... Sissy Houston, de nicht van Dionne Warwick, hun moeders waren zussen. Walk On By heeft verschillende versies ook weer gehad. Zij het dat op het moment dat de versie van Dionne Warwick uitkomt in 1964, niemand zich geroepen voelt om die versie meteen te gaan coveren en uit te brengen. Er zijn bronnen die het voorbeeld van Anyone Who Had A Heart citeren. En dat is aangegrepen door de platenfirma van Dionne Warwick, Scepter Records. Maar dat feitelijk een afgeleide was van Atlantic Records. Waarbij wordt gezegd dat Atlantic, dus Scepter, juridische stappen zou hebben ondernomen om te vermijden dat dergelijke dingen zich nog zouden kunnen voordoen. Wat wel een feit is, is dat Walk On By een eigen leven is gaan leiden en in 1965 al een nieuwe versie krijgt door Bobby Chris en de Imperials. Zeer goede versie ook. Ik ga dat allemaal niet draaien, maar zeker het beluisteren waard. Ten andere, die Bobby Chris en die Imperials waren Canadezen, actief in Toronto. En dan een versie waar ik persoonlijk heel veel van hou, maar dat heeft ook te maken met het feit dat ik van de figuur houd, is die van Isaac Hayes. Isaac Hayes, die in 1971 universele populariteit zal krijgen als muziekcomponist bij de film Shaft, dus de oorspronkelijke Shaft-film, later ook in remakes enzovoort, maar de oorspronkelijke Shaft met het Team From Shaft, ik heb het wel al eens gebruikt als intro of outro tune van dit programma, ik zal dat nog wel eens doen, misschien nu. Die Isaac Hayes gaat van Walk On By een opname maken die 12 minuten duurt, op een zeer funky ritme met die strijkers, zoals we die stijl van Isaac Hayes kennen. Ik raad iedereen aan om absoluut eens naar die versie van Isaac Hayes te luisteren, want dat is werkelijk, in mijn ogen is dat zeer grote muziek. Ook nog in 1975 gaat Gloria Gaynor, Queen of Discotheques, denken we maar aan I Never Can Say Goodbye,
Richard I'll Be There. Gloria Gaynor gaat ook haar versie maken van Walk On By. En dan in 1978, we zitten dan in de ja, bijna post-punk, gaan ook de Stranglers, hè, Something Better Change, een aantal hits gescoord in het punk-idioom. En zeker ook New Wave na de punk, gaan ook de Stranglers een versie maken van die Walk On By. 1979, The Average White Band. Toch ook bekend voor menig instrumentaal degelijk werk. Die Average White Band brengt ook een versie van Walk On By. We hebben dan ook de D-Train versie uit 1982. De JoJo Zep version uit 1983. Melissa Manchester in 1989. Sibyl in 1990. Om u maar te zeggen, Gabriel nog in 1997, dus daar zitten we bijna in de tegenwoordige tijd, Cyndi Lauper 2003. Seal, toch ook niet onbekend, in 2004. Om u maar te zeggen dat wanneer een compositie... Ik denk ook terug aan wat we vertelden over de Bee Gees in voorbije programma's van de Rockala. Wanneer een compositie de degelijkheid heeft... Ja, dan wordt dat herkend door andere artiesten. En de mensen die ik hier heb opgenoemd zijn toch ook niet van de minste. Dus Walk On By, Burt Bacharach. Ik moet eens vragen wat die man in portefeuille heeft. Ik heb het dan over songs, maar ik heb het ook over centen. Als je dergelijke dingen kan maken die dan ja, universeel worden geapprecieerd en worden gecoverd. De Sweet Inspirations als rode draad, want Wilson Pickett.

Wij hebben het nummer daarnet gedraaid, hè, in de versie van Solomon Burke, Everybody Needs Somebody to Love. We hebben daar ook een beetje duiding bij gegeven, verwezen naar de Blues Brothers en zo verder. We hebben dan verteld dat het feitelijk ook het nummer dus geschreven door Solomon Burke in bruiklijn werd gegeven aan Wilson Pickett als wederdienst. Omdat Wilson Pickett aan Solomon Burke in een jaar daarvoor, in 1963, If You Need Me had afgestaan binnen de Brotherhood of Afro-American Singers. Ik vond dan dat wij een figuur zoals Wilson Pickett niet ongemoeid mochten laten. Te meer dat Wilson Pickett 2 jaar na de feiten, dus Solomon Burke scoort met Everybody Needs Somebody to Love in 1964 een hit. Wel, in 3 jaar later, in 1967, gaat Wilson Pickett hetzelfde doen met dezelfde song. Ik vind de versie van Wilson Pickett wat krachtiger dan die van Solomon Burke. En ik heb ze ook liever gedraaid op vuiven. Werd ook, had ik toch de indruk, meer geapprecieerd door het publiek. Ik ben ook zelf echt wel meer fan van Wilson Pickett, de kracht, de dynamiek in die stem. Zullen we dat even aantonen met een van die andere hits van hem, Wilson Pickett, Mustang Sally.

Wilson Pickett en Mustang Sally. Nu, het verhaal rond deze opname, of opname rond deze song, is te mooi om u om het u te onthouden. Vandaar. Dus de song is geschreven door Mark Rice in 1965. Er zijn een aantal pogingen geweest om het op te nemen door illustere artiesten, maar die opnames werden niet goed bevonden en dus ook geweigerd door de platenstudio's, door de producers en zo verder. Ja, het nummer komt uiteindelijk in handen van Wilson Pickett, die er een cover van maakte, want dus de uiteindelijke originele versie zou moeten staan op een LP Sir Mark Rice, waarbij Mark Rice, dus de schrijver van het nummer zelf heeft opgenomen, maar uiteraard zonder succes. Dus de opname van Wilson Pickett moet als een cover worden gezien, wat het uiteraard ook was. En het is in die versie natuurlijk dat het nummer de hitlijsten gaat bestormen en tot vandaag nog altijd een grote populariteit geniet. Nu, het verhaal achter de song is dat Mark Rice was een Amerikaanse producer, songschrijver, arrangeur, dus bezig in de populaire muziek. Rice ging op bezoek bij Della Reese. Della Reese was een Amerikaanse zangeres, vooral bekend in de jaren 50, met een aantal hits, Don't You Know, onder andere in 1959. Wij hebben haar al aan bod laten komen in voorgaande afleveringen van de Rockar. Nu moet je even je inleven in de cultuur, in de Amerikaanse, in de Afro-Amerikaanse samenleving. Della Reese, op het moment dat Rice, dus de schrijver, Mac Rice, de schrijver van Mustang Sally, haar een bezoek brengt. Dat was natuurlijk een professioneel bezoek, om eventueel samen te werken voor een of andere opname. Zegt Della Reese tegen Rice dat zij overweegt om voor haar drummer, voor zijn verjaardag, een Lincoln Continental te kopen. Dus een Amerikaanse auto. We zitten begin van de jaren 60. U kent die wagens wel. Ze rijden momenteel nog altijd rond in Cuba. Dus die enorme Amerikaanse sleeën, petroleumverslindende bakken natuurlijk, met ik weet niet hoeveel cilinders. Wel, zo'n auto wilde Della Reese kopen voor haar drummer voor zijn verjaardag. Die drummer was Calvin Shields, maar dat is niet ter zake. Dat doet er niet toe. Om u maar te zeggen dus, welke cultuur daar heerste. Het was dus niet ongebruikelijk dat gebeurde. Ik heb verschillende interviews met Afro-Amerikaanse artiesten die zonder meer zeggen dat men dus auto's kocht voor elkaar, zelfs huizen. Er zijn verhalen bekend. James Brown bijvoorbeeld deed dat voor zijn familie, wanneer hij het financieel zich kon permitteren, uiteraard. En dat kon hij wel, geloof mij. Ja, gewoon een huis kopen voor iemand, dat werd gewaagd. Dus Rice verneemt dat van Della Reese. Zij gaat een Lincoln Continental kopen voor haar drummer, voor Calvin Shields, voor zijn verjaardag. Natuurlijk, wanneer Reese dat vertelt aan Rice en andere groepsleden van haar band, begint men haar te plagen. Zij wou een Ford Mustang. Hij wou een Ford Mustang, sorry, die drummer, maar zij stond erop dat een Lincoln Continental moest zijn. Uiteindelijk is dan een Ford geworden. In het verhaal komt ook Aretha Franklin voor. Aretha Franklin moet daar ook in de buurt zijn geweest. En het is Aretha Franklin die zegt om de titel Mustang Sally te gebruiken. Niet wat Rice oorspronkelijk voor ogen had, Mustang Mama. Dat dacht hij eerst, omdat hij daarmee verwees naar Della Reese als de zogezegde financiële mama van haar band en in casu van die drummer waarover het nu ging. Maar het is Aretha Franklin die voorstelt om er Mustang Sally van te maken. En op die manier wordt door de Afro-Amerikaanse gemeenschap gezegd dat Mustang Sally feitelijk
ja, een nummer is dat kan worden toegeschreven aan de ganse Noord-Amerikaanse, Afro-Amerikaanse popcultuur. Hè. Dat kan dan wel kloppen. Mustang Sally heeft een tweede injectie van bekendheid gekregen in 1991, hè, wanneer het fungeert als een van de uithangborden in de film The Commitments, een absoluut onvolprezen film. Ierland, 1991, de werkloosheid en zo verder. Een groep jongeren probeert een band op te zetten, dat lukt dan ook, mislukt uiteindelijk. Maar goed, bekijk alsjeblieft is die film. Ook met Sally Ride, dus de eerste vrouwelijke Amerikaanse astronaute, Sally, wel, wanneer Sally naar de ruimte gaat, gaan heel veel mensen in Amerika rondlopen met t-shirts op, met daarop Ride, Sally Ride, dat dus een verwijzing is naar die hit van Wilson Pickett, Mustang Sally, geschreven dus door Mark Rice, en in feite dus een cover. Ik hou van de plaat, absoluut, ik hou van Wilson Pickett.

Trains and Boats and Planes. Compositie van, verbaast het u, Burt Bacharach. En lyrics van Hal David. Dat gouden duo dat ook uiteraard de hit schreef voor Dionne Warwick. Wel, Trains and Boats and Planes is ook uitgebracht door Dionne Warwick. Hier is het in een versie van The Everly Brothers, die er in 1965 ook een hit mee scoren. Niet vergeten dat in 1965 de Everly Brothers al feitelijk een klein beetje op hun retour zijn. Zij hebben die beatrage over zich gekregen, komende uit het Verenigd Koninkrijk in Amerika. Men noemt dat de British Invasion. En het is pas later, hoor, eind jaren 70, begin jaren 80, wanneer Paul McCartney zich over hen gaat ontfermen met de hit On the Wings of a Nightingale, dat zij hun fameus reunionconcert gaan hebben en dat zij opnieuw echt in de picture gaan komen. Nu, als het gaat over rockabilly, rock and roll, jaren 50, ja, dan kunnen de Avery Brothers zeker niet ontbreken. Hier draaide ik hen om twee redenen. Ten eerste Trains and Boats and Planes, de versie van de song van Burt Bacharach door de Avery Brothers, vind ik absoluut een van de betere versies, zeker. En twee, laat ons niet vergeten dat wij in alle songs die wij in dit programma hebben laten horen, dus van Solomon Burke, van Dionne Warwick, van Wilson Pickett en van deze Everly Brothers, de fil rouge hebben van de Sweet Inspirations, hè, dus de begeleidingsgroep rond wie dit programma draait, ook volgende week nog, en die overal zorgen voor de backing vocals op al die opnamen. Alsjeblieft, je zou verminderen natuurlijk. Trains and Boats and Planes is een hit geweest voor in verschillende versies. Dus Dionne Warwick, ook in 1966. The Everly Brothers, eerder al in 1965. Niet vergeten ook Billy G. Kramer en de Dakotas, die er ook in 1965 mee scoren. Maar dan meer in Europa, het Verenigd Koninkrijk en in mindere mate op het Europese continent. Goed, de tijd is weer om, Jos, verdorie, de Rockwalla moet weer de deuren sluiten. Goed, dat doen we dan. Ik dank u allen om te hebben geluisterd naar deze uitzending van de Rockwalla op deze zaterdag 16 mei 2026. We geven afspraak volgende week. Dank u om te luisteren. Fijn weekend nog. Tot volgende week.

0: Dit is Urgent FM.
1: 12 uur.
0: Urgent FM.
2: Het conservatief geheugen. Met Wim Verbeke.
3: Welkom bij het conservatief geheugen vandaag met Jampie Samijn. Welkom, Jampie.
4: Dank je wel.
3: Ik denk dat u in een enorm vat aan muziek ooit gevallen bent. Wie heeft dat vat gevuld? Waar stond dat vat? Vertel alsjeblieft waar uw grote liefhebberij voor muziek vandaan komt.
4: Ik ga daar heel kort in zijn, alhoewel.
3: Kan dat?
4: Het wordt lang. Maar dus in 1969 kwam een plaat uit van Miles Davis, Bitches Brew. Mm-hmm. In datzelfde jaar, of het jaar erop zoiets. Dus ik was toen, wacht even uitrekenen, 56. Dus hoe oud was ik toen? 13, zoiets, ja.
3: Onschuldig nog.
4: Ja. Ik kwam van de tram van school en er was een platenwinkel onderweg naar huis altijd. Mm-hmm. En ik hoorde in een half open staande deur, het was pilleke zomer, en de deur stond half open, ik hoor muziek. Ik zeg, dat is wat straffe, was dat failliet? Dat kwam echt niet overeen met wat ik gewoon was van de top 30 op de radio te horen. Want ik zat toen in mijn Loving Spoonful in mijn kom, dat soort, maar what the fuck? Ik ga binnen en ik zeg tegen die gast, ik was dat. En hij laat me dat zien. Miles Davis, ach zeg, ze zegt jazz. Ik ga voort. Wacht ik, zegt hem, wat is dat voor een vooroordeel? Je ziet jazz, je stapt het op en toch nog. Zegt hem, weet je wat, zegt hem, doe ze mee naar huis. Ik ga je nog niet vragen van te betalen en beluistert. Mm-hmm. Ik beluister, ik zeg, wat is dat hier? Ik ben direct verkocht. Ja. En ja, ik heb ze gekocht natuurlijk, die plaat. Ik heb ze tientallen keren beluisterd en echt mafte muziek. Zeg, die in top 30 van mij was plotseling vergeten, hè, ver weg, hè. En dan draai ik die plaat om. Ik zeg, ik moet zien wie er allemaal meespeelt. Zeg, ze misschien ook een plaat uit. Chico Rea. Ik zeg, maar je hebt al die gasten. Keith Jarrett, al eens mocht. Ik zeg, ik ben zo beginnen stilletjes mee verdiepen. Mm-hmm. En oh, het is niet meer opgehouden. Het is nog altijd bezig. En ja. Ik zit nu al 12.000 cd's. Ik heb duizenden platen weggegeven. Stomweg. Ja. Ik heb er nog een 400-500 over, vinyls. En nog altijd als er iemand op bezoek komt, ik wil soms iets laten. Oei, ik heb dat niet.
3: Het is weg.
4: Het is frustrerend. Ja.

0: is eigenlijk Frank Zappa.
1: Oké. Okay.
0: Dan naar Frank Zappa te luisteren, heb ik Eric Dolphy leren kennen. Van het een komt het ander. Ja. Chico Ria ook. Allee, Chico Ria dus, heeft daar dus My Spanish Heart. Dat heb ik gekocht van Chico Ria nadat ik dus de vier platen van Return to Forever heb. Forever, dat is puur een jazzrock. Mm. Maar ik zeg, ga ik die gasten beter leren kennen? Mm-hmm. En eerst zat ze met een knarse tanden, maar na drie keer luisteren, dacht ik van, oh, maar dat zit goed in elkaar. Mm-hmm. En dat is voor mij ook een beetje de definitie van een goede plaat, een goede muziek. Dat is, je hebt muziek waar je direct, wow. Ja, dat ze dat meteen vergeten.
2: Ja.
0: Maar je hebt muziek waar je 3-4 keer naar luistert. Alleen bijvoorbeeld Waka Ya Waka van Frank Zappa. Mm-hmm. Als ik dat geen 100.000 keer heb beluisterd, en nog altijd ontdek ik daar nieuwe dingen in.
2: Ja.
0: Dat zijn goede nummers.
2: Ja.
0: Net zoals een concert, en daar gaan we naartoe. Mm-hmm. Een goed concert voor mij, wel, als ik me even elders heb gevoeld, als ik na het concert buiten kom en zeg, oh shit, waar zit ik?
2: Waar ben ik?
0: Dan heb ik, dat kan goed of slecht zijn. Als dat concert mij heeft doen huilen, maar het heeft mij emoties opgewekt, mm-hmm. maar is dat een goed concert.
2: Ja.
0: En hetzelfde geldt voor een goed nummer. Pas op, een goed nummer heeft niet alleen te maken met het feit, is dat goed gespeeld?
2: Mm-hmm.
0: Want dat heeft ook soms te maken met herinneringen.
2: Ja.
0: Dus je herinnert je een moment, als, allez, bijvoorbeeld gezegd, zijn met je lief aan het jassen. En daar staat een nummer op. Na 20 jaar horen dat lief is aan gedaan, en je hoort dat nummer terug. Maar verdomme, je krijgt het hè. Snap wat ik bedoel? Ah ja, sorry, maar zo is het eigenlijk een beetje. Dus goed is heel relatief.
2: Ja.
0: Dat is heel, je hebt een subjectief goed en een objectief goed. Ja. Objectief goed, dat is goed gespeeld, goed gedaan en al. En subjectief goed, dat is uw herinneringen.
2: Ja. Je spreekt daarvan 13 jaar. We hebben het wel vaak over die formatieve jaren hier zo met ons gasten.
0: Ah, ja.
2: Vaak gaat het dan over vriendjes onder elkaar. Maar jij lijkt mij dan zo de selector. Jij komt met die kennis bij de vriendjes. Of zijn er toch nog mensen die jou ook nog muziek bijbrengen dan?
0: Heel raar. Mijn broer die 4 jaar jonger is.
2: Ja?
0: Het is dankzij hem dat ik al die muziek graag hoor.
2: Huh?
0: Niet Bitches Brew, maar Frank Zappa.
2: Oké. Okay.
0: Ik moest daar niet van weten. De Humo stond vol met Zappa toen.
2: Mm-hmm.
0: Maar het is zoals Steve Coleman mij ook... Ik ga je een anekdote van Steve Coleman vertellen. Hij zei tegen mij... Once upon a time I was sitting with a friend at home. And he lets me hear some music. And I said, what kind of shit is that? Oh, that's John Coltrane. Well, I don't like it. Jaren later... zitten met een andere vriend en daar speelt muziek. En hij zegt, wow, dat is fantastisch. Dat muziek, what is it? John Coltrane. Get the fuck out of here.
2: Mm-hmm.
0: Dus dat is echt, it's all a matter of opening the right door.
2: Ja.
0: Dus veel muzikanten, vooral de goede muzikanten, hebben periodes. Net zoals Schilders ook. Picasso heeft ook zijn periodes. En als je het net op het moment dat je niet klaar zit voor dat soort muziek, dat deurtje opent, ja, dan gaat het niet meer willen horen.
2: Ja, ja.
0: En dat is fout. Je moet ontdekken, je linker hersenhelft en je hebt je rechter hersenhelft. Je hebt een van de twee helften die staat op ontdekken.
2: Mm-hmm.
0: En bij mij heeft dat dus altijd op ontdekken gestaan.
2: Ja.
0: Ik heb altijd benieuwd geweest. Allee, ik heb niet graag voorgekauwd, gezever.
2: Mm-hmm.
0: Ik heb liever dingen die allee, bijvoorbeeld, als je van de eerste keer kijkt, de Tuvalenoor, ik was meteen verkocht. Terwijl een doorsnee mens gaat zeggen, wat, weg dan met... Nee.
2: Ja,
0: dieper gaan.
2: Je spreekt van die periodes. Als luisteraar kan je ook die ontvankelijkheid... Moet je toch ook wel in de juiste periode zitten om dat te kunnen of willen ontvangen? Had je dat op 6-jarige leeftijd gehoord, die Tuvalen?
0: Ja, nee.
2: Okay.
0: Ja, natuurlijk. Je moet een bepaalde maturiteit...
2: Ja, okay.
0: En dus mijn broer, die 4 jaar jonger was, die zei, oh, ik heb je een plaat gekocht. Zeg, luister. Ik zeg, wat is dat? Dat is Frank Zappa. Zeg, nee. En dat was Overnight Sensation.
2: Hmm.
0: Zie je, want ik had de eerste keer dat ik Zappa had gehoord was Lumpy Gravy. Maar als je daar niet klaar voor bent, dan is dat is van die muziek concreet.
2: Hmm.
0: En op 13-jarige leeftijd snap je daar geen kloot.
2: Nee.
0: Maar dus, ja, ik was toen 18 of zo, of 16, als mijn broer, dus 12-jarig. Ja, die was iets gematuurder waarschijnlijk. Ja. En die kwam met die plaat naar huis. Ik moet eerlijk zeggen, we lagen op tapijt, onze petaars er ook. En die muziek. Hé, dat is graaf. Dat is dan over dat is apostrofie, mag ik zeg maar iets.
2: Ja.
0: En hij zegt, jongen, dat is Frank Zappa. Ik zeg, en zo stilaan verdiep ik mij.
2: Ja.
0: En ja, op een wip en een gauw had ik het hele repertoire van Zappa in huis.
2: Want je noemt jezelf daar een funketeer. Ik kan mij voorstellen dat dan een Inca Roads met George Duke, dat je dan zegt,
0: ja,
2: zijn er. Ja.
0: George Duke.
2: En de deur gaat open, ja.
0: De deur gaat open, hè.
2: Ja.
0: Want dat moet tegen Marzeem, want ik heb Marzeem is ooit ene keer mogen ontmoeten.
2: Mm-hmm.
0: Ik heb daar altijd achter gezeten en die wou geen interviews geven en die weigerde van nog jazzmuzikant genoemd worden en ze ambeteerde mij en na jaren

0: There's an entourage, and I see you always around, and fuck you. You know what? Listen very carefully. You can ask him one question after the gig. Go to the hotel and you wait patiently. En ik heb altijd het geduld van een zot gehad met artiesten. Ik heb daar in dat hotel gezeten, in Brussel. En dat was geloof ik met PSK dat ik gespeeld, Bozar nu. En ik zit daar in het hotel te wachten. En zo rond 3-4 uur 's nachts, ja, ik heb daar 4 uur gezeten. Ik ga toch wachten, hè, ze hebben mij beloofd. Die lift gaat open. Hij komt tevoorschijn. Je zag hem nauwelijks in die mafte kleren en zo nog. En hij komt recht voor mij zitten. En die gasten die met hem, dus een soort van bodyguards, ik weet niet wat dat waren. Mm-hmm. En ze hebben mij in doog, hè. One question. Zeg jij, oké. En maar eens bekijk mij. Ik kan u verzekeren, als die neus aan neus met u zit, dat is, die had een aura.
1: Ja, tuurlijk.
0: En mijn hart ging zo... Ja. Zeg, oh, dat deed iets. Zeg, ja. Mr. Davis, I'm very honored to meet you. And they allowed me to ask you one question. Yeah. What do you want to know? Well, listen, Mr. Davis, call me Miles. Yeah, okay. The music you played, you changed the current of jazz a couple of times in your life. 59 with kind of blue, 69 with Bitches Blue, and so on, so on, so on. Yeah. And the thing is, I'm sure that music, it's your music, but the musicians who played with you contributed as much to that music, even more than you, every now and then, like Kind of Blue. You have Bill Evans, Rachmaninoff, you know what I mean? And then afterwards with Bitches Brew, and then Keith Jarrett, and so on. Yeah, and so on. Say, how come I only read Miles Davis underneath those songs? And he comes recht voor mij, so met zijn neus bij tegen mij, you can always try. En hij ging voort. Dat was een statement.
1: Ja.
0: I'm riding two Ferraris.
1: Ja.
0: You'll always try. Dus hij in de jaren 40 in de States geleefd hebbende als zwarte,
1: heeft
0: het toch het een en het ander meegemaakt. Mm-hmm. Een paar keer in hervallen. Chance dat zijn vader dokter was enzovoort. Maar dus je ziet...
1: We zijn hier inderdaad voor de concerten. U heeft mij een raming van een getal gepitcht. Maar je hebt belachelijk veel concerten gezien.
0: Kijk, ik ga dus het voorwoord van mijn meest memorabele concert is het volgende. Ik heb gedurende 10 jaar een gemiddelde van 10 concerten per week gedaan. Dat waren meer dan 1 per dag soms.
1: Mm-hmm.
0: Maar echt gek. En dat komt gewoon door het feit dat ik in een tijd vooraf heb ik eigenlijk concerten moeten missen. En op een dag heb ik mijn schade ingehaald. En door het feit dat ik begin te schrijven ben over jazz en zo, voor de morgen, ik heb ook radio, ik ben nog altijd met radio bezig trouwens, destijds Radio Paniek, nu Bruce. Ik heb voor de morgen geschreven, voor stage magazines, voor Amerikaanse bladen, voor Duitse. Ik heb in 4 talen jazz-recensies geschreven. Mm-hmm. En dus moest ik naar concerten gaan. Ik was verplicht. Ik had mijn accreditatie en ik moest interviews gaan doen. Maar man, dat was gekke werk. Want het kon gebeuren dat ik bijvoorbeeld in Keulen zat naar een concert te luisteren en dat ze mij komen zeggen, hey, zeg, in Amsterdam binnen een paar uur begint er... En ik heb de auto in, pop, naar Amsterdam. En gewoon constant, ik sliep nog 3 uur per nacht. Ik had geen tijd om te slapen.
1: Mm-hmm.
0: En ik zeg dat als je zo'n gemiddelde van 10 concerten per week gedurende 10 jaar doet, dan zet je wel overjazzed. En dat is eigenlijk geen goede zaak in die zin, want na die 100.000 concerten dat je hebt gezien, zet je blasé. Ja. Je gaat naar een concert en je zit te wachten, wat gaat een die nog toevoegen aan die standaard? Ja. En je hoort de nuances niet meer, mm-hmm. Je hoort de details niet meer, en dat is niet goed.
1: Ja.
0: Dus heb ik afstand genomen. Philippe Baron die zei, en dat was een wijs woord, zegt hem, Jampy zegt hem, quand tu seras mort, le jazz staat er zo là. En dingen, Rob Leurend op de VT. Zegt Jampy, zegt, we hebben mij zelfs gezien. Al eerder als je op 2 plaatsen gelijk hebben gezien. dat waren alles van die... Ja, sneer. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ja.
0: En dan had ik zoiets van, godverdomme, ja, ze hebben gelijk. Ik ben mijn eigen aan het verbranden.
1: Maar is het ook niet jammer dat die voor die passie... Is die passie nooit uitgedoofd dan daardoor?
0: Nee.
1: Nee.
0: De passie is nooit uitgehoofd, omdat ik eigenlijk met de muziek verder ben blijven gaan.
1: Ja.
0: In die zin, met radio. Kijk, waarom heb ik geschreven over jazz? Waarom doe ik radio? Omdat, destijds was dat wel, maar nu kan ik onmogelijk nog naar een concert alleen gaan.
1: Mm-hmm.
0: Ik neem altijd iemand mee, omdat ik mijn passie wil delen.
1: Ja, ja.
0: En dus daarom doe ik radio. Zeg, luister een keer wat dat er is. Luister een keer naar dit. En nu is het Angine de Poitrine. Luister, moet ik je luisteren. Ah ja, dus ik wil dat... Ik heb getuigen nodig.
1: Ja.
0: Ziet je, dus je shared dat, hè, en dan heb je getuigen van, ja, inderdaad, ja, het klopt, juist. Ja.
1: Nooit lesgegeven, gastcolleges?
0: Ik heb lezingen moeten doen, ja? In Gent trouwens, in de bibliotheek, heb ik een aantal jaren na elkaar lezingen over jazz. En ik leerde de mensen luisteren naar jazz.
1: Ja.
0: In Afrika ook, in Ouagadougou hebben ze me ook gestuurd, hebben ze mij jonge journalisten leren jazzrecensies doen, dus voor de jazz awaga. Mm-hmm. Ik moest dan, want ik ben ook fotograaf, dus ik heb hem moeten leren fotograferen en ik heb hem moeten leren interviews afnemen.
1: Mm-hmm.
0: En zo heb ik met Will Calhoun bijvoorbeeld, Will Calhoun, de drummer van
1: Living Color.
0: Living Color onder andere. En dus zo zijn we ook bevriend geraakt. Ziet je, dus van het een komt het ander.
1: Ik wil dat voorwoord nog wel wat verlengen. Want
0: absoluut.
1: Wat zou het allereerste optreden ooit geweest zijn?
0: Dat weet ik nog goed. Dat was, want ik ben eigenlijk vrij laat naar optredens beginnen gaan. Ik zat nog in college toen. En dat was een concert van Carla Bley met Jack Bruce en Mick Taylor.
1: Oké.
0: Okay. En dat was in 1969. Nee, later, 72 of zo. Het moet die een tijd geweest zijn. En dat was in de aula van de ULB. Dat was monsterlijk. Ik weet nog hoe Mick Taylor, die kon het dus niet zien. Die zat met zijn kop naar beneden, de haren voor zijn oog, en kon zijn gezicht niet zien.
1: Ja.
0: Carla Bley met haar maft, geweldig haar zo, en op die orgel en op die piano. En Jack Bruce met die fuzz op zijn, echt zo gedistortioneerde bas. En hij teerde een beetje op zijn succes met... Ja. Dat was geen concert.

0: hebben nu naar het meest memorabele concert gevraagd.
1: Ja.
0: Lang over nagedacht, wakker liggen, of kwam er toch intuïtief een paar dingen naar boven?
1: Elke dag dat je mij die vraag stelt, krijg je een ander antwoord.
0: Ja.
1: Maar ik ga vandaag toch het volgende... ik ga er achteraf spijt van hebben, maar toch... Nee. Een van de meest memorabele concerten die ik heb meegemaakt, dat was destijds in Den Haag, bij dus North Sea Jazz op de dakterras. En dat was Jim Tanner Big Band samen met Jaga Jazzist.
0: Ja.
1: Man, wij werden gek. Wij wouden van het dak springen op de deur, zodat we begonnen te zweven. Dat was een ongelooflijk fantastisch concert. Dat was echt alles geven. Schitterend concert.
0: Als ik u vraag, wie is die Jimmy Tanner? Vertel over
1: Jimmy Tanner, saxofonist, maar ook hij heeft grappige dingen gedaan, vocale dingen. Zowel free jazz als popmuziek, als een beetje van alles. Maar hij heeft natuurlijk een jazzachtergrond en dat hoor ik graag, een improvisatie. En het is een geweldige saxofonist op zijn manier. En hij heeft ook de kunst van zich te omringen met de goede muzikanten.
0: Mm-hmm.
1: Dat moet er natuurlijk ook kunnen. maar Jimmy Tanner is voor mij een van de straffe gasten, inderdaad. Ja. Maar als hem zegt van, was het weer al dat potnummer dat ik niet zo graag hoort?
0: Take Me Baby.
1: Take Me Now. Ja, bon. Maar hij moest natuurlijk een centje bijverdienen.
0: Anderzijds denk ik dan aan de quirkiness van een Zappa ook en zo.
1: Ja.
0: Is misschien wel ook leuk dat hij zich even uitleeft.
1: Ja, en Jaga Jazzist, dat ging daar goed mee. Want Jaga Jazzist, ik heb je altijd zo'n beetje een Zappa-achtig gevonden. Hè.
0: Ja.
1: Je hebt zo van die muzikanten die dus risico's nemen. Hè. Allee, kijk nu bijvoorbeeld naar Neil Young. Ja, die sloeg altijd het roer om. Op het gevaar af van al zijn fans te verliezen. Hij had er dan net zoveel anderen bij. Maar dat is, ik heb graag zo'n artiest die zo'n beetje van het een naar het ander springen. En die probeert en die dus misschien in het water springen en leren zwemmen.
0: Ja.
1: Dat moet je kunnen.
0: In die lange lijst concerten, zijn daar artiesten die daar opvallend vaker in terugkomen?
1: Ja, natuurlijk. Bijvoorbeeld de Mike Stern. Of een John Scofield.
0: Waarom ga je blind terug naar die mannen?
1: Omdat ik weet dat dat goed gaat zijn.
0: Mm-hmm.
1: Mike Stern, daar begin ik nu een klein beetje... want het is uiteindelijk toch altijd die arpeggios die terugkomen. En, maar John Scofield, die zoekt naar sound, naar geluid. Die doet dat goed. Magma. Dat is een van mijn lievelings... Dat is een concert van Magma, dat is altijd Magma zien en sterven.
0: Okay.
1: Dat is ongelooflijk, die muziek. Dat zit echt fantastisch goed. In de tijd Gong. Ik ben zo bevriend graag met David Allen ook in de tijd.
0: Mm-hmm.
1: Magma trouwens, ik ben bij Christian van Dijk, de drummer van Magma, ben ik toen ooit thuis geweest in de Rue des Acacias in Parijs. Mm-hmm. En die heeft mij toen 2 uur lang uitleg gegeven over een nummer van John Coltrane. Hij is zot van John Coltrane. En hij heeft sans weten voor dat nummer uit te leggen. En dan weer, alors, par là, is dat tournant, tout les sens, immobile, paf. Elvin Jones, pum, pum, pum, pum. En na 2 uren, ik zeg, bon, ga voort. Reviens vite pour d'autres. Ja, ik zeg, ik zal wel eens terugkomen. Ik ging zo een keer alle nummer uit.
0: Je spreekt van die ontmoeting met Miles Davis. Je noemt daar nu nog heel veel namen. Wordt dat om de duur niet heel courant? Of ben je toch nog altijd een beetje excited om die mensen te kunnen ontmoeten?
1: Het gebeurt vaak. Het is graag geweest dat ik moest artiesten interviewen. En Le Philippe Catherine, een voorbeeld. Ik zei tegen Philippe Catherine een keer... Oh, ik zeg, Chet Baker, il avait aucune dent. Il jouait comme un dieu. Comment il fait ça? Oui, il dit tant qu'il avait sa corriga, pour les dentiers, ça marchait.
0: Mm-hmm.
1: Die haalt de magie weg. En dus, als ik nu artiesten interview, zeg ik altijd van, wacht, vooraleer dat we beginnen, haal de magie. Als ik u ga laten zeggen waarom je doet wat je doet, zou je wel een keer kunnen stoppen met te doen wat je doet. Dus zeg het mij niet. Demystifieer niet. Laten we over het magische daar houden waar het is.
0: Ja.
1: En dus, want dat is het. Als ik vaak muziek beluister, en ik ben zot van die muziek, en ik krijg dan de kans om die artiest te interviewen, en na dat interview ga ik die muziek totaal, die gaat anders klinken.
0: Mm-hmm.
1: En soms is dat minder leuk. Het magische is plots weg en dat vind ik niet altijd leuk. Remo van het Groene, wat zei me destijds, en daar staat hem een punt, zegt hem, het is niet nodig dat de artiesten, dat ze de fans moeten zien, zegt hem, de fans komen naar je kijken en die luisteren, maar de artiesten sluiten zich af voor die fans. En de fans krijgen geen toegang tot de backstage.
0: Ja.
1: Want ze zouden wel eens kunnen horen, zegt hem, dat die een artiest ook maar kan scheten laten en boeren. En dat die staat te orakelen en dan stoppen ze met die platen te kopen.
0: Ja.
1: En in de popwereld is dat enorm. Ja. In de jazz is dat minder. In de jazz heb je muzikanten die gaan zeggen, we gaan niet te luid spelen, kunnen voortbabbelen. Zie je, dus voilà, dat is in een andere wereld. Maar toch, en een vraag die ik altijd stel, krijg je er enorm veel antwoorden op. Stel, ik ga je die vraag ook stellen. Stel, je bent een onvoorwaardelijke fan van een bepaalde artiest, alleen van wat dat hij doet. Dat dat nu schilderen is, muziek of wat. Bijvoorbeeld een Salvador Dali, hè, je zet zot van zijn werk, of een Frank Zappa. En plotseling hoort je dat die een artiest, na jaren, dat die een artiest dat dan de pedofiel is die kinderen vermoord heeft. Gaat je nog op dezelfde manier aan die muziek luisteren?
0: Ja.
1: Verdorie, krijg je daar 10 verschillende antwoorden op.
0: Ja.
1: Steve Coleman zei, that doesn't change his music. That doesn't change his music. Mm-hmm. En mannen, die gaan meestal zeggen van, die gaan de relatief, vrouwen gaan meteen zeggen nee. Ziet je, dat is ook een verschil.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb dat aan Terry Carrington gevraagd. Ik heb dat gevraagd aan Liz Wright. Het antwoord was no. Then I don't want to hear it anymore. Terwijl dan Steve Coleman zegt, that doesn't change his music.
0: Ja.
1: Ziet je, dus product en die dit maakt, mm-hmm. je moet dat van elkaar leren scheiden.
0: Maar
1: dat is niet altijd makkelijk.
0: Omgekeerd misschien toch nog mensen die nog hoger in uw aanzien groeien door net dan heel bescheiden te zijn? Of dat de muziek dat nog beter maakt?
1: Bijvoorbeeld, en dat is het tweede memorabel concert dat ik eigenlijk wil zeggen, Nobody.
0: Mm-hmm.
1: Niet zo lang geleden in de AB. Ik had me daar niet op voorbereid.
0: Ja, en ik bekijk
1: en ik zie die drummer bas spelen en ik zeg, wat, ik ken hem nu. Die doet simultaan met de linkerhand op zijn bas tapping en met de rechterhand drummen en polyritmes en niet gemakkelijk. Verdomme. En achteraf, na dat concert, die gast die stopt zich weg, die is zo humble. Die stond daar te zweten en te beven. Ik zeg, ja, die staat daar te sterven gewoon, want ja, het was kapot na 2 uur spelen.
0: Ja.
1: En ik heb met hem toch even gebabbeld zo. Wel, die bijvoorbeeld, die stijgen dan wel in mijn 18 plus. Ja. En dan luister ik op een andere manier dan Nobody. De meeste concerten waar ik ga, ik bereid me niet voor. Hè. Ik dompel me in. Hè. Want als ik me te veel voorbereid, foute verwachtingen.
0: Ja,
1: dat is ook niet goed.
0: Ja.
1: Want ik hoor soms mensen achteraf gaan, heeft dat repertoire niet gespeeld? Zeg, je zit met foute verwachtingen.
0: Voilà, ja.
1: Je moet op ontdekken staan, niet op voorgekoud. Marcus Miller zei tegen mij, tegen Marcus Miller, ook goed bevriend. Ik zeg, het verschil tussen de States en Europa, jij die vaak in Europa speelt, wat is het verschil in het publiek? Will, zegt hem, dat is eigenlijk een leuke vraag, want zegt hem, in de States, zegt hem, they want to hear recorded music.
0: Mm-hmm.
1: And in Europe, I can try new things.
0: Ja.
1: And people are listening.
0: Mm-hmm.
1: In the US, it's not like that.
0: Okay.
1: We mogen dat natuurlijk niet veralgemenen, maar dat was toch zijn ervaring.
0: Ik word er wel naar vragen. Als ik dan u de vraag stel, live of plaat? Ja,
1: ja, wel kijk, dat is nog zoiets. Ik heb dat tegen Victor Bailey in de tijd gezegd. Ik zeg dat tegen Mike Stern. Tegen al die muzikanten zeg ik, mannetjes, breng toch een keer een live plaat uit.
0: Mm-hmm.
1: Live, je hebt die energie die op en af gaat, naar het publiek en terug. Extended versions in mijn radioshow. Ik ga tegen het radiofonische in. Van mij nummers van 3 minuten, van mij moeten 20 minuten duren. Omdat het verhaal pas begint te na de 8e minuut begint het verhaal verteld te worden. En iedereen krijgt de kans om iets te doen. Dat zijn voor mij goede nummers.
0: Ja.
1: Ziet je bijvoorbeeld Miles Davis, kijk maar naar al die plaatsen, nummers van 20, 30 minuten.
0: Ja.
1: Studiowerk, dat is één zaak en dat is goed gedaan, maar studiowerk, dat is een aantal takes, hè, first take, second take, en dan pakken ze het beste eruit en dan gaan ze overdubs maken, dit en dat. Terwijl live moeten ze zich blootgeven en spelen ze.
0: Ja.
1: Ah, wel manneke, live, ik zeg het tegen die, Victor Bailey ook zegt, Victor, please release a live concert. I like that. En het antwoord was altijd, the record company doesn't want it. En dat is het probleem, de record companies, de muziekindustrie, die willen niches. Bijvoorbeeld, wat mij betreft, ik ben een hele slechte klant voor de muziekindustrie, want ik luister naar van alles. Eclectisch, dat hoort niet thuis in de muziekindustrie.
0: Ja.
1: Je moet een niche. En daardoor een live concert, ze zijn altijd bang dat dat niet gaat verkopen. Ik zeg tegen die man, ik heb met mijn EMI gebabbeld, ik heb mijn gast. Zeg, mannetjes, breng dan een keer een live plaat uit van die artiest. Laat het een keer doen, dat gaat verkopen. Die willen, hè. Ze zeggen, dat is een bootleg. Ja, nee, dat is geen bootleg. Je kunt dat goed doen ook, hè.

0: Het was op 13 juli 2003 dat Jampie Samijn op North Sea Jazz was en daar Jimmy Tenor zag. Is dat nog in de periode dat u heel veel concerten ziet? Of wat moet je dat schetsen?
1: Dat was toen. Kijk.
0: Want dat maakt het wel extra bijzonder dat het toch erbovenuit springt. Moet toch wel betekenisvol zijn. Hè?
1: Absoluut. Er was een verademing. Want ik was naar beneden gegaan naar de Jan Steenzaal. Ik had er in de grootzaal gekeken. Ik had er bijvoorbeeld Mark Stern. Pat Metheny. En dat vond ik grappig. Pat Metheny, ze komen op. We zitten daar in een zaal. Pat Metheny en wie was daarbij? Al die gasten die door Keith Jarrett slecht zijn opgevoed. En hij kijkt naar die fotografen. En zegt, wait a minute, I'll pose for you. En dan doet ze pas. En nu out. Because one click is enough, zegt hij, to deconcentrate me. So please, out. En dan had ik zoiets van, oké. Dus dat zijn wel goede concerten. Maar plotseling is dat weer al een domper op plezier. En zeg maar, is een schone gast, alstublieft. Ja. Nee, maar dan zeg ik, wacht even, klik, woep. Ja. Ik ga naar zijn muziek luisteren. Ja. Snap je? Maar dan gaat
0: en dat dus viel dan wel nog mee? Of is hij dan ontzet? Of slechtgezind? Of?
1: Kijk, hij moet ook natuurlijk zich aanpassen. En dat was toen, want hij is veranderd hoor. Ik heb hem over het laatst. Dat was ook een fantastisch concert in de Bozar over het laatst, met dat instrumentarium achter hem. En die heeft mij echt overweldigd. En achteraf, en dat was ineens gedaan, dus hij nummer zoveel babbelde met het publiek. Mm-hmm. Die is veranderd. Misschien met ouder te worden, wie weet.
0: Ja.
1: Nog zoiets. Dat is nu, ik ga even van de los op de Nederlandse
0: plek. Geen probleem.
1: Maar ouder worden helpt.
0: Ja?
1: En ik geef je een voorbeeld.
0: Om te filteren? Of om...
1: Nee, in het algemeen. Een anekdote over Steve Coleman. Toen ik destijds een boek heb geschreven over de jazz, dat was Jazz in Belgium. The finest in jazz. The finest in Belgian jazz. Dat was voor de Werf in Brugge. Brugge was de culturele hoofdstad van Europa. En de Werf had een budget gekregen om met een jazz iets te doen.
0: Okay.
1: En we hebben daardoor een gans jaar moeten vergaderen met nog Rick Bevenage in de tijd nog. En dingen. Jules Imbrecht zat er ook bij van de Traveren. We zaten met een man of 8 te vergaderen. Wat gaan we doen? En hij zei het beste van de jazz. Nee, zeg niet het beste, want dat
0: wat is dat?
1: Dat is relatief.
0: Is ja.
1: Misschien het meest markante. Of de meest, meest besproken, of de meest markante. Of die meest... En dan moet je kijken, we gaan naar al wie dat in België met jazz te maken heeft. Promotoren, platenfirma's. Gaan we een lijst van Belgische muzikanten sturen. Hè? Van al de jazzmuzikanten die er in België zijn.
0: Mm-hmm.
1: En laat hen gewoon zeggen, wat is voor u de meest markante?
0: Ja, wie maakt daarvoor?
1: En dan is daar dus een top 10 uitgekomen. En inderdaad, dat was grappig genoeg een peloton. Dat bijna altijd hetzelfde was bij iedereen. En die 10 was altijd... En Toets was natuurlijk nummer 1. Maar ik zeg, Toets, die gaan we ook categorie zetten. Want die gaat natuurlijk, dat gaat het hele budget opretten. Maar we gaan Toets wel... Ik zeg, dat gaan we nog later. Maar dan de 10 volgende. En dan had ik zoiets van, kijk... Je gaat 10 cd's uitbrengen, dus elke maand een cd in een box zetten. Ik zeg, ja, die 10 cd's, niet slecht, maar dat zegt niet alles over de Belgische jazz. Dat is ook weer al een fragment. Waarom zouden niet het peloton... Ik heb altijd muzikanten geïnterviewd, heel mijn leven lang. Niet altijd dat er iets mee gebeurde. Ik had een reserve. Ik heb een reserve van honderden minidiscs, cassettes, met interviews die nooit gepubliceerd geweest zijn. Maar ik had dat in reserve voor het geval dat het mij kan dienen. Ik zeg, kijk, ik heb daar vol interviews liggen met Belgische artiesten. Het volstaat dat ik hen even opbellen en een updateje doe en dan een boek. Maar mocht je dat boek schrijven? En je dacht, man, dit. En ik heb inderdaad dus dat boek is verschenen. En ik heb dat boek dan cadeau gedaan aan een aantal muzikanten. En dus om terug te komen op Steve Coleman. Ik was in Gent voor de handelsbeurs. Dat was een concert van Steve Coleman. En Steve Coleman, na het concert geef ik hem mijn boek cadeau. En hij zegt tegen mij zo, do I know you? Ik zeg, oh, I interviewed you so many times. But I have no time. Ik zeg, hier, mijn boek. En Mr. Coleman, allow me to tell you just one thing. Being a good musician is one thing, but it never gives you the license to act like an asshole. En hij is voortgegaan. Maanden later, in Parijs, Daphnis Prieto, dat is een percussionist uit Cuba, die met hem speelde. Jampie, zegt hij, you're coming to Paris? Ik zeg, ja, I invite you. Dat is een gig met Steve Coleman. En achter de gig gaan we gaan eten. En zegt hem, did you ever meet Steve Coleman? Ik doe alsof, ik zeg, no, let me introduce me. En dan gaan we naar het hotel. En Steve Coleman zat daar boksmatchen te uit. Want die boksmatchen, dat zijn en dada. En op de computer met boksmatchen bezig. En Daphne zegt zo tegen Steve, I have a friend here. I would like you to meet him. He's a great guy, Jampy. En Steve, I know him. Zegt, ja. En Steve zegt tegen mij, give me your phone. Zeg, ja, geef mijn phone. So, now you can call me anytime you want. Hij was veranderd.
0: Mm-hmm.
1: Toen ik in New York was, en ik stond voor de gesloten deur van de Jazz Gallery, met studenten, en die staan daar, ik zeg, wacht, niet weggaan. Ik bel, Steve, there are students here, come give us a masterclass. Toyota Prius, Steve Coleman, een half uur later, en hij was daar.
0: Ja.
1: Om maar te zeggen... En ik heb dat toen aan dingen verteld, aan Cassandra Wilson. Ik zei tegen Cassandra, ik zeg, you know what? En ik vertel haar die anekdote van Steve. En zij zei toen, oh, seems age counts. Age helps.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat wou ik eigenlijk ermee zeggen. Age helps.
0: Ik denk dat het sowieso een wereld is waar het intermenselijke misschien de ego's niet echt verdraagt. Je hebt ook concerten georganiseerd en zo voor artiesten.
1: Ja,
0: hoe moeilijk is dat om van... passionele muziekliefhebber naar zakelijke beheerder te gaan?
1: Dat lukt niet.
0: Nee?
1: We zijn financieel op onze bek gegaan.
0: Bij dat concert organiseren, je moet die mensen betalen, je moet concertticketjes ook vragen aan de mensen.
1: En de PA. Hè? De PA zegt, ja, tot 1 uur is het zoveel, en na 1 uur is het zoveel duizend erbij.
0: Ja.
1: Je moet van, en natuurlijk de riders. Die heeft dat nodig, die heeft dat nodig, die heeft dat nodig. En ja, oké, warme maaltijden, verwarmde lokalen om zich te verkleden, dit en dat.
0: We hebben daar wel een goede naam in, denk ik, hè? Als Vlamingen of als Belgen. We zijn goede organisatoren, zeker in muziekland.
1: Klok vast.
0: Hoor je dat ook van internationale namen, dat ze hier graag zijn?
1: Ja, absoluut. Kijk naar Carla Bley bijvoorbeeld, die was zo blij in de Flage. Ze heeft foto's genomen daar beneden in die machinekamer voor een plaat. Zo.
0: Ja.
1: Inderdaad, Vlaanderen is er onbekend om. En kijk, dat is weer zoiets. Nou, nu gaan we het even op een andere boeg. Hè. Nederland, Denemarken, het noorden. En dan heb je Frankrijk. Hoe meer je naar het mediterrane gebied gaat, hoe meer het manana is. Relax.
0: Mm-hmm.
1: Kom ik er vandaag niet, zal ik er morgen willen komen. Hoe meer naar het noorden gaat, alles volgens het boekje en klok vast.
0: Ja.
1: En België, want ik ben ervan overtuigd dat België, dat is een georchestreerde situatie van eeuwen, van duizend jaren geleden. Dat zijn culturen die botsen, dus noorden en zuiden. En ze hebben gezegd, we hebben een bufferzone nodig. dat woud daar, we gaan daar, dat volksje dat daar zit, we gaan die... Daar gaan we ze elkaar ontmoeten.
0: Mm-hmm.
1: En we gaan hen leren hoe dat je compromis luidt. Dus dat is een grondgebied, hè, dat is achteraf van België geworden, dat is de bufferzone tussen Noord en Zuid. Die twee culturen die botsen.
0: Ga je specifiek naar die Jimmy Tenor kijken met bepaalde verwachtingen, of neem je het er gewoon op die dag bij?
1: Ik was gewoon benieuwd om te weten wat dat Jimmy Tenor deed op dat moment, want dat ik zat met dat elektronische, op zich, wat gaat die hier komen doen met Jaga Jazzist? En doordat ik op dat achteras zat van, die is toen de minachting wel gestegen, enorm.
0: Ja. Is het net die verrassing die in zijn voordeel dan spreekt?
1: Ja, voilà. Dus ook wel, hè. Ja, absoluut. Maar je hebt het hier constant over Jimmy Tenor, laten we een keer over een andere artiest spreken.
0: Het is nu eenmaal uw top 1 gekomen. Ik wil nog even, je hebt de nummer 1 al genoemd, je hebt de nummer 2 al genoemd, maar de nummer 3 vond ik eigenlijk ook, or categorie, je hebt mij een top 3 gestuurd.
1: Wat heb ik nog gestuurd? Ik weet het al niet meer.
0: Het was de Brilpoort in Deins.
1: Kijk.
0: Onwaarschijnlijk.
1: Twee keren heb ik het meegemaakt dat het voorprogramma mij heeft doen vergeten waar ik voor kwam.
0: Voilà.
1: In de Brilpoort in Deins een keer en in AB ook een keer. Brilpoort in Deins, dat was het concert van Living Colour, maar in het voorprogramma hadden ze Rage Against the Machine gestoken.
0: Amai.
1: Ik ga daar naartoe en we staan te wachten en Rage Against the Machine komt op. En ik wist niet waar ik het had. Ik heb gestagedived. De eerste keer in mijn leven. Ik ben op dat podium gekropen. Ah ja, ik heb gewoon dat andere... Want je moest mee dansen. Je zit hier in heel die massa die op en af gaat. Ja. En je zegt in weg, als ik hier niet meedoe, word ik vertrappeld.
0: Ja.
1: En je doet mee en die muziek was zeg, wat is dat hier allemaal? En achteraf, ze hebben gedaan en ik wil voortgaan. En ja, maar wacht een keer, we zijn hier wel voor die winkel. Ah ja, ja. Ah, ja wa, wa. En dat viel een beetje tegen, vergeleken met Rage. En dan in de AB, zelfde verhaal. Daar ging dingen spelen. Hoe heet hem weer al? Mr. Cab Driver.
0: Lenny
1: Kravitz. ging dat spelen, maar in het volkband zat dus Keziah Jones. Mm-hmm. En Keziah Jones was een Nigeriaan. En die speelde daar met één akoestische gitaar op een kussen, met de kop naar het publiek gericht, zo, lag dat neer. En die speelde daar percussie in, met loopstations en die speelde daarop van alles. Open G gestemd en dus mafde melodieën. Funky tot en met, geweldig. En ik stond met mijn mond open en zeg, wat doet je daar, jongetje? En voilà, hij had gedaan en ik wil voortgaan en zeg, hey, wacht een keer, kleine Kravitz, kom nog op. Ah ja, wat gaat hij nu nog doen? En het viel tegen. Ja, ja voilà.
0: Wel dus mooi,
1: ja,
0: hè?
1: Ja. Dat zijn dingen die gebeuren.
0: Ja. Mooi meegenomen geworden.
1: Absoluut, ja. Absoluut. Dus voilà, ontdekken.

0: 13 juli 2003 zijn we op North Sea Jazz voor Jimmy Tenor. Jampy Salmijn is daar, maar Jampy, ja, we hebben het al gezegd, we hebben er één concert uitgelicht. We hebben 200.000 niet belicht. Hoe zou het komen dat dat concert dan toch zo'n indruk heeft gemaakt? Als ik u daar een paar weken terug vraag, noem mij eens een concert. Wat maakt een concert memorabel? Je hebt al gezegd wat een concert goed maakt. Wat maakt het memorabel?
1: Memorabel, wel, dat heeft met een aantal factoren te maken. Ten eerste het ontdekken. Mm-hmm. Dus het wauwgevoel van shit, wat is dat hier voor iets? Je bent uit de sloffen, hè? Ja. Je vliegt, op. Dat is het enige. Dat is het memorabele, je gaat het nooit vergeten. Memorabel, mm-hmm. Je vergeet het nooit. Je, zegt van, daar, je kijkt daar nog op terug. Je zegt van, ja, maar zeg, dat zou ik nog wel een keer willen meemaken, zoiets. Zie je, dus dat memorabele daarin. Het verrassende. Mm-hmm. Het verrassende, het leuk verrassende. Dat je wow, fantastisch. Gewoon.
0: Kan het ook bij u gelegen hebben dat op een slechte dag dat een totaal andere beleving zou geweest zijn?
1: Dat kan ook wel, ja. Ik was wel nuchter, moet ik zeggen. Dus dat speelt ook.
0: Ja.
1: Want ik heb ooit, over nuchter gesproken, ik heb een keer een concert gezien van Captain Beefheart in de aula van de VUB.
0: Mm-hmm.
1: Maar in het voorprogramma zat Kamagurka met zijn Vlaamse primitief.
0: Vlaamse primitief, ja, toch? Zou wel kunnen.
1: Dat viel tegen. Kamagurka en ik als wie. Maar ik had een trip gepakt, een LSD-trip. En ik qua voort. Het ging me niet af.
0: Sperma.
1: Nee, ik kon er niet. En Kamagurka, het was gedaan en dan komt Captain Beefheart op. En dat was een verademing.
0: Mm-hmm.
1: Want dat was ook grappig. Dat is mafte muziek, hè. Pas op, Captain Beefheart, dat is echt mafte ritmes en zo nou. En dat stond dan, dus de gitarist heeft het hele concert, like een latex ventje zo daar, zo op en af staan. Met, en dan is dus die drummer, en dat was dat mafte muziek. En ik vond dat fantastisch, want dat was voor mij een van de eerste kennismakingen met crooked rhythms, dat ik noem. Samengestelde ritmes. Want Captain Beefheart, hij klonk misschien grappig, raar en bizar, maar het zit goed in elkaar.
0: Ja.
1: En Captain Beefheart, het is een beetje Howling Wolf, hè? Dus dat is beetje zijn stem. Hè? Dat is, maar daar is het bijgekomen.
0: Ja.
1: En die P was niet de hand. Want Frank Zappa die was een beu. Frank Zappa zegt, je kunt met die gast niet samenwerken. Hij zegt, oké, again from the beginning. En dan zei Captain, nee, één keer. Hè, want zie je zo, als je dus dingen daar, Trout Mask Replica, en je hoort Zappa in de achtergrond zeggen, van again from the beginning. Zo, Christ. Zo, ik vind dat fantastisch gewoon, dat moet kunnen.
0: Ja.
1: Dat moet kunnen. En dat is, inderdaad. Dus ik heb ook andersom. Dus het voorprogramma heeft me bijna doen voortgaan. Ik heb pijn in mijn buik.
0: Ja.
1: Ik heb wat tegen, maar goed, ik had gezegd in de tijd. Hij was niet content met mijn booswet.
0: Nog zoiets, u moet recensies schrijven.
1: Ja.
0: Een mening, uw mening, onderbouwd, weet ik veel wat. Wordt u niet altijd in dank afgenomen? Of?
1: Wel, kijk, daar heb ik altijd moeite mee gehad. Je luistert naar muziek. Misschien dat die muzikant daar heeft 10 jaar aan heeft gewerkt aan een plaat.
0: Mm-hmm.
1: En jij wordt verondersteld, van u wordt verondersteld dat je in 10, 15 lijntjes die emoties rationaliseert.
0: Ja.
1: Dus je moet dat rationaliseren. Dat is bijna onmogelijk. En ik moet met mijn recensie zorgen dat de mensen ofwel die plaat kopen of ze niet kopen. Hè. Het is wel zo, als ik een plaat niet goed vond, besprak ik ze niet.
0: Ja.
1: Ik heb niet, want negatieve kritiek, zoals in een humo, dat is het mooiste dat je kunt doen. Dat kunt u uw spraakvaardigheid. Daar heb ik nooit aan meegedaan.
0: Ja.
1: Sommige mensen zeggen dan, ja, je bent een melige mens. Ja, maar kijk, ik heb meer respect voor wat er goed gedaan is.
0: Ja.
1: En daar ga ik dan echt over spreken.
0: Mm-hmm.
1: En in de stage, daar leefde ik mee uit. En ik schreef van alles. Ik vond echt grappige dingen uit en zo al. En dan dacht ik van, ja, wie gaat dat toch lezen? Tot ik een keer later, als ik al lang niet meer schreef voor de morgen, een platenboer bij mij in de straat. En dus de weekends was dat iemand die daar dus tijdelijk werkte. En die heeft me een keer uitgenodigd bij hem thuis in Overijssel. En hij zegt tegen mij, Jampy, kom een keer naar mijn salon. Zeg, ja. Hij toont daar zijn platencollectie. Al die cd's die daar staan, heb ik gekocht door uw recensies te lezen.
0: Mm-hmm.
1: En mijn mond viel open. Ik zeg, dat kan toch niet zijn?
0: Ja.
1: Nee. Ah, ik voelde me slecht. Want ik zeg, maar allee, moet het daarvan afhangen? Dan, ik voelde me schuldig. Want ik zeg, ja, misschien heb ik wel kwaad gedaan, hè?
0: Mm-hmm.
1: Want ik heb gewoon geschreven wat ik vond en zo, een beetje wat ik voelde. En daar heb ik een zot rond gedaan.
0: Ik denk dat je helemaal niet schuldig moet voelen. Ik denk dat je net heel veel mensen in de juiste richting ook hebt gewezen vaak.
1: En jaren later hoor ik mensen die mij soms bellen. Jimmy, we hebben een jazzplaat gekocht door u. Hè? Mm-hmm. Ja, dat is tof. Want hoe doe ik dat? Mijn lezingen over jazz, dat gaat in fasen. De eerste les die ik geef, leer ik de mensen gewoon luisteren naar de instrumenten. Elke sound laat ik apart horen. Nu gaan we dan een keer allemaal samen horen in een nummer. Ik kan u verzekeren, de mensen beginnen na te denken en zeggen, ah ja, maar nu weten we wat dat we horen. Dat is soms belangrijk als je luistert naar jazz vooral, naar muziek, klassiek ook, dat je toch min of meer weet welke instrumenten hoor ik daar. Dat geeft een extra dimensie aan je luisterplezier.
0: Ik heb een onmogelijke vraag voor u.
1: Oei.
0: Ik steek u in een teletijdsmachine. U mag datum, plaats en uur instellen, maar u moet naar een concert gaan dat u gemist heeft, of misschien wel herbeleven, maar laat ons zeggen gemist. Iets waar u niet bij was.
1: Ah, ja.
0: Lang geleden, kort geleden, maakt niet uit. Waar had u willen bij zijn?
1: Er zijn er veel, man. Mensen zijn er veel.
0: Gut feeling was, buikgevoel was het eerste dat naar boven komt. Een naam of een...
1: Het zal een concert van Herbie Hancock zijn.
0: Oké. Okay.
1: Dat ik gemist heb. Dat ik shit, daar mag bij zijn. Herbie Hancock.
0: De eerste Headhunters set of zo.
1: Ja, zoiets.
0: Als Funketeer moest je daarbij zijn.
1: Dan moest dat drumwerk. Ja. Want dat is, pas op, dat is nog zoiets. Nu ga ik even in detail gaan. Michael Clark, die de drum speelde op Actual Proof. En ik zeg tegen hem, ik zeg, als ik naar dat nummer luister, dat is precies een eeuwige solo dat jij speelt. Jij speelt nooit hetzelfde. Wat doe je? Wat is waarom? Ja, zegt hem. Herbie Hancock die vroeg mij om als een funkdrummer te drummen. Maar ik kom dan niet. Ik ben een swinger. I'm a swinger. Zegt, so I refused. En wat ik doe? Plap, boom, plap. No, I'm not like that, zegt hij. En achteraf heeft Herbie Hancock gezegd, thank you for playing what you wanted. Dat maakt het nummer juist zo tof.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld, ziet je. Ja. Maar dus ja, inderdaad, de Headhunters, die had ik willen... Ik heb ze nooit live gezien.
0: Maar er zijn er nog veel die in aanmerking
1: komen. Oh, manneke toch. Jongen toch. Zappa-concerten. Oh, jongens. Allee, het is een Roxy & Elsewhere tour. Ik heb die nooit live gezien.
0: Mm-hmm.
1: En die had ik graag live meegemaakt. Want dat was echt... Oef.
0: Maar beseft u ook dat er heel veel mensen zijn, waarschijnlijk mensen die nu ook aan het luisteren zijn, die jaloers zijn op uw palmares, van wat u al wat je allemaal heeft gezien ook? Hè?
1: Misschien wel, ja.
0: Bij bent geweest?
1: Ja, inderdaad. Maar ja. Het leven is kort.
0: Mm-hmm.
1: Het leven is zodanig kort. Ik geef je als voorbeeld Michael Brecker.
0: Mm-hmm.
1: Michael Brecker, die had op zijn... Hoe oud was hem dan dat ik hem interview? Was in de 50 moet hij geweest zijn, toen had ik hem interviewd een keer. En hij zei tegen mij, ik heb nog altijd een prof. En zegt hem, ik leg mij toe op de dubbele noten op de sax. En dat is, it's a lifetime process.
0: Ja.
1: Dus daarmee bewees hij, het leven is te kort.
0: Mm-hmm.
1: Want ik heb altijd, mijn leven zit zo in elkaar, ik heb altijd alles willen weten en alles willen kunnen voor ik sterf. Dat gaat dus nooit gebeuren. Maar daardoor zeg ik ook, zoals Toets, die zei altijd, we gaan kloteren doen als ik gegroeid ben. Voor zijn dood zijn dan nog.
0: Ja.
1: En dat heb ik in mij genomen.
0: Ja.
1: Wat ga ik laten? Ik blijf leren.
0: Mm-hmm.
1: En dat is nog zoiets, als ik interviews doe met artiesten, ik heb vaak dat ik thuis kom en zeg, ik heb weer iets bijgeleerd.
0: Ja.
1: Dat maakt het interessant.
0: Ja.
1: Dat je zegt, een andere kijk op het leven soms. Mm-hmm. Allee, een Dree Pallemaars, ik interview die voor mijn boek. Die heeft een uur lang over geen drums gepraat.
0: Ja.
1: Snap je wat ik bedoel? Ja. Nee, dat ging over iets anders. Over bijna boeddhisme. Zending. Ja, moeilijk uit te leggen, maar emoties. Ziet je? Ja. Dus voilà, ik zeg het. Ik wil constant... Ik ben niet blij met hetgeen dat ik weet.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben ook niet blij. Allee, bijvoorbeeld ook, ik ben een luchtvaartspotter en ik zat in Man bij het Hond over het laatste wereld. En ze hadden mij 30 jaar geleden ook gefilmd en de vergelijking. En ik zie dus, ze hadden dus dat bijgezet zo. Je zag mij dus 30 jaar terug en nu. Ik was beschaamd, jongen. Ik zeg, nee, wat heb ik daar allemaal zitten? Ten eerste, mijn stem was anders. Ten tweede, ik praatte veel te snel. Ik praat misschien nu ook veel te snel, maar toen praatte ik nog sneller. En ik zeg van, oh shit, dat is confronterend.
0: Ja.
1: Er zijn mensen die mij zeggen, toen hoorde je dat niet graag en hoorde je dat wel graag. Ik zeg, ja, dat bewijst dat je evolueerde. Jij blijft altijd hetzelfde horen. Jij vegeteert, jij schiet wortel.
0: Mm-hmm.
1: En bij mij gaat dat niet, ik ga niet scleroseren, ik doe voort.
0: Ja.
1: En wat ik nu niet graag hoor, ga ik misschien later wel graag horen. Ja. Dat is evolutie.
0: Ja, absoluut.
1: En er zijn te veel mensen die ons omringen die hun fouten niet willen toegeven. Mm-hmm. Zo zijn er veel. Het is altijd een ander geweest. Maar als je denkt dat het een ander geweest is, ga je niet evolueren. Mm-hmm. Ik heb altijd gezorgd, ik werk op mijn eigen. Ik wil, als ik een opmerking krijg, wil ik die geen tweede keer horen.
0: Ja.
1: Dat is evolueren, vind ik. Ja. En dat is niet altijd makkelijk. Hè? En ik heb duizenden fouten gemaakt in mijn leven. En dat zijn lessen. Wat is nooit iemand anders geweest. Hè? Mm-hmm. Dat is voor mij het belangrijkste.
0: Dat is mooi. Ik weet zeker dat je met dit gesprek ook heel veel mensen geïnspireerd hebt. Dat er heel veel mensen lijstjes zullen maken. Namen zullen gaan opzoeken. Ja. Misschien geen 12.000 cd's kopen. Dat is misschien niet meer bij.
1: Maar... ze mogen, hè. Binnenkort, als ik er niet meer ben. Ja, wat ga ik met al die cd's doen? Wie gaat zich daarover ontfermen? Ja. Ik denk dat je dat moet schenken aan een museum. Want de helft is gesigneerd
0: door de artiesten. Ja. Hè? Of een of ander instituut
1: maar
0: dat
1: het moet
0: onderwijskundig bezig is.
1: Ik wil niet dat een stukje valt.
0: Nee.
1: Want mijn nakomelingen die gaan daar... mijn gitaren ook, wat gaan ze ermee doen? Nee, met mijn foto's, wat gaan ze ermee doen? Ja. Ja. Maar ik mag er niet lang over nadenken. Ik ben er 70, ik heb nog wel een aantal jaren te gaan.
0: Absoluut. Ik ga u nog heel veel fijne concertmomenten wensen.
1: Hartelijk dank.
0: Op een podium, voor een podium, naast een podium. Dank u wel, Jeffy.
1: Ja.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Een zwaar ongeval in Braschaat in de provincie Antwerpen. Een auto met 5 minderjarigen vloog er uit de bocht tegen een boom. Eén van hen overleefde het niet. De slachtoffers zouden allemaal tussen 16 en 17 jaar oud zijn. Je hoort Lieselot Klaases van het Antwerpse parket.
3: Mevrouw heeft daar de controle verloren over het stuur en is dan eerst met de rechterflank tegen een eerste boom gebotst, waarna het dan frontaal tegen nog een andere boom is terechtgekomen. Met het voertuig zaten 5 inzittenden. Die zijn allemaal zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht en 1 slachtoffer is inmiddels overleden. Er is door het parket alleszins een verkeersdeskundige aangesteld die vannacht nog ter plaatse is gegaan.
2: En volgens de eerste vaststellingen reed de bestuurder te snel. De Vlaamse regering overweegt een vermettetax op vraag van de Boerenbond en Natuurpunt. Heel wat Vlamingen kopen boerderijen op het platteland op om er villa's van te maken. En ze doen daar dan niet aan landbouw. En dat kan niet, vindt Lode Sijsen van de Boerenbond.
4: Het probleem is dikwijls dat dan ook nog de bijhorende grond niet meer als landbouwgrond kan gebruikt worden, 1. Maar ook dat die nieuwe bewoners dikwijls moeite hebben met landbouwactiviteiten die dan nogthans thuis horen. En dat gaat dan over vergunningen voor een nieuwe stal of landbouwactiviteiten, oogstwerkzaamheden, zaaiwerkzaamheden, die alles wat later of wat vroeger op de dag plaatsvinden.
2: Ook Natuurpunt is tegen het opkopen van hoeves, omdat die de open ruimte innemen. Alle supermarktketens in ons land hebben de afgelopen 3 maanden hun prijzen verlaagd. En dat terwijl de inflatie stevig stijgt. Dat blijkt uit eigen onderzoek van HLN. Het is een testresultaat van de verregaande supermarktoorlog, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Bille.
5: Ja, we zien dat de prijzen in de supermarkten meestal trager reageren, maar dit is echt wel zeer traag en zeer uitzonderlijk. We zien zelfs vandaag nog een prijsdaling van meerdere procenten, zowel op verse voeding, op landbouwproducten, op shampoos. Dit is niet de normale gang van zaken.
2: Op lange termijn kan het zorgen voor een plotse stijging van de prijzen en die zullen we dan stevig voelen. De Belastingdienst controleert minder inkomsten uit korte termijn verhuur, zoals Airbnb-woningen. Vorig jaar ging het om zo'n 1200 controles, het jaar voordien nog om ruim 5000. Blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Financiën, waarover Leco schrijft. Nochtans zijn die controles nuttig, want in 7 op 10 dossiers waren er overtredingen. We beginnen de dag met opklaringen, later wisselvalliger met maxima tot 14 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lichte regen, later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden. Maandag wisselvallig bij 16 graden.
1: Dit is Urgent.

0: inside, just the trust.
1: Welkom bij een nieuwe uitzending van Kuleshov, Urgent FM's eigen filmprogramma. Je zit goed voor 2 uur radiotijd gewijd aan cinema in de vorm van gesprekken over recente bioscoop-releases, klassiekers en cultfilms, tussendoor gespijst met muziek. Mijn naam is Tim en vandaag word ik bijgestaan door co-host Gijs en straks worden we nog vergezeld door een fijne gespreksgenoot, een gastrecensente. Wij hebben, en dan bedoel ik Gijs en ik, gaan het later hebben over Amadeus, de restauratie die nu ook in de bioscoop speelt. En naar onze eerste recensie zometeen gaan we toch ook al een beetje van een klassiek bruggetje leggen. Want straks hebben we het over Romeria en daarin is ook een beetje klassieke muziek te horen. Dan niet van Mozart, maar dan wel van Ludwig van Beethoven. Het is namelijk Daniel Barenboim die een stukje, een pianosonate speelt, nummer 28 in A-majeur uit zijn opus 101 uit, of te horen dus ook in een versie in Romeria.

0: een streepje klassieke muziek, pianomuziek van Beethoven. Als een brugje straks naar die andere componist met Amadeus. Maar eigenlijk is dit vooral een stukje ontleend uit de soundtrack van een eerste film die we gaan bespreken. En dat is Romeria.
1: Tus padres vivían en el edificio que ves al lado, el grande.
2: ¿En Toraya?
1: Sí, una época muy chula, además.
3: Estuvieron dos o tres años hasta que tu madre se quedó embarazada. Tu madre quiso volverse sí o sí a Barcelona y ahí fue cuando se separaron.
4: Eres igualita que tu madre.
5: Calcomanías.
6: Sí. Los abuelos viven en Vigo.
7: ¡Hola!
8: En las afueras. Los visitaremos en un par de días.
9: No lo sabemos como tal, pero
10: yo siempre me imaginé que aquí es donde escondían a tu padre.
6: ¿Qué?
0: Een stukje uit de trailer was dat van Romeria. Een nieuwe film van Carla Simon. Regisseuse hier dus met een nieuwe film in de bioscoop. En ik zei het daar straks al, co-host voor vandaag aan mijn zijde is Gijs. Maar we worden vergezeld door een immer fijne gespreksgenoot als gastrecensent vandaag. En dat is Bo Alfaro Ducreton. Welkom aan alle twee.
11: Hallo.
12: Hallo.
0: Voilà, dat is altijd goed om eens te checken of de micro's ook goed aanstaan, dat ik mijn werk achter de knoppen ook goed doe. Er was dus minstens één van deze drie personen hier in de ruimte bij Urgent die woord voor woord verstond wat er net gezegd werd in de trailer, denk ik toch?
12: Ja.
0: Ja. Maar voor het verhaal, voor waarover het nu eigenlijk gaat, draai ik me eerst en vooral even naar Gijs.
11: Ja, Romeria is de derde langspeelfilm van de Catalaanse filmmaker Carla Simon. Het is eigenlijk de opvolger van haar twee vorige films, Summer 1993 en Alcaraz. En Carla Simon maakt steeds films die sterk geïnspireerd zijn op haar eigen leven, autofictie dus. En in deze film gaat ze op zoek naar het verhaal van haar ouders, die allebei jong stierven en die ze nooit gekend heeft. En daarvoor laat ze haar film afspelen in Galicië, in plaats van Catalonië, waar haar twee vorige films zich afspeelden. De film gaat namelijk over de 18-jarige Marina, die voor het eerst de familie van haar vader ontmoet. En die eigenlijk op zoek gaat naar het verhaal van haar ouders in Galicië. En omdat er eigenlijk zo weinig bekend is over haar ouders, doet ze dat niet alleen via feiten, maar ook via haar eigen fantasie.
0: Ja, en ik zei het daar straks al, Bo vandaag is erbij als gastrecensent, omdat ik weet dat ze zelf voeling heeft, heb ik het ook zo omschreven, voeling heeft met het werk van Carla Simon. En in mooie tijden nog hebben we het samen ook bij de Filmfest Gent podcast gehad over Alcaraz, dus dat leek me wel een goeie. Ik moet zeggen, ik ben de enige van ons drie die nog niet die eerste film heeft gezien van haar, maar wat ik wel nog weet van Alcaraz is dat een film was die volledig in een soort neorealistische stijl was opgenomen. En dat is al iets wat meteen botst met deze film, als het gaat over stilistisch, vanaf het begin hoe het lijkt gefilmd te zijn en zeker naar het einde toe. Maar misschien is dat niet het geval als je het vergelijkt met die eerste film. En dan moet ik me dus tot jullie keren. Hoe zou je die stijl van Carla Simon omschrijven?
12: Ik vind wel dat ze bij Romeria een uitje maakt. Naar de fantasie is dat we niet gezien hadden in de Stilmiel nou sinds naar het terug. Je ziet nog altijd wel het spel van de kindse blik op de dingen. En daarin zie je misschien wel die fantasiewereld heel scherp aanwezig in de Stil. Maar ik vond wel dat Romeria op een manier stilistisch wel breekt met de voorgaande films. Natuurlijk heb je wel nog altijd de focus op dat naturalistische, op die intieme context die eigenlijk op een hele daadkrachtige manier eigenlijk onderspit wordt. Wat dat ook interessant is in Romeria is dat we ook wel dat ze zich begeeft in een andere sociale klasse ten opzichte van de voorgaande films. En dat uit zich ook in ander acteerwerk van dus de familie langs vaderskant. Van wat ik weet, gaat ze ook wel stilistisch meer gedurfde dingen doen in het werk die gaat volgen. Dus ik zie wel dat ze nu meer onderzoek daarnaartoe aan het doen is. Dat ze in de stijl toch wel, denk ik, een beetje meer bij bepaalde richtlijnen bleef die haar misschien ook comfortabeler aanvoelde. Ik weet niet wat dat Gijs vindt.
11: STU is veel meer zo'n bepaalde naturalistische stijl waar hierin ook wel echt wel van afgeweken wordt. Vooral dan als ze het verhaal van haar ouders inbeeldt. Dan voel je dat er ook wel referenties in zitten naar andere filmmakers. Je zou aan Summer with Monica bijvoorbeeld kunnen denken van Bergman. Dus op een bepaalde manier zou je het misschien ook kunnen zien dat de haar films door steeds oudere personages
0: mm-hmm.
11: worden verteld. En dat de ja, dat Marina ja, 18 jaar oud is, dat ze zich misschien ook al meer ontwikkeld heeft dan haar vorige personages. Misschien een wat rijkere fantasie of een rijkere referentiekader heeft.
0: Ja, en dat je dus inhoudelijk dat ze wel dicht bij zichzelf blijft, maar dat ze vormelijk wel blijft op zoek gaan naar Bo, je wilde nog iets op zeggen?
12: Ja, want op zich vind ik het wel interessant, dat idee van fantasie. Ik denk dat Carla Simon, die ziet cinema ook heel hard als een terugkeer na de kindertijd. En dat ze ook wel zegt dat cinema soms forceert om terug als een kind na te denken over wat het er niet verteld wordt, over alles dat er buiten het kader valt. Dus ik denk dat ze toch ook wel heel dichtbij dat kleine kindje bij. Ik ben haar naam even vergeten. Bij de 16-jarige Frida inderdaad wil blijven uit de stiel.
0: Ja, ah, ja, ja. De eerste film. Ja. Ja. Dat wil zeggen dat we hier op een bepaald moment heel duidelijk magisch realisme krijgen, of toch een toets daarvan in deze film krijgen, die weggaat van dat naturalisme en dat realisme. Dus de vraag natuurlijk ook, voelt dat dan als een logisch verlengstuk? Voelt het ook natuurlijk aan in het verhaal dat hier verteld wordt?
12: Mm. Boom. ik weet ook nogal snel magisch realisme. Als ik zie het gewoon meer in een soort van, ja, fantastische ingreep.
0: Mm-hmm.
12: Mag ik mijn persoonlijke mening daarover?
0: Liefst.
12: Ik was met... want ik ben natuurlijk wel grote fan van haar.
0: Mag ik voor mij spreken? Ik vertrouw je daar ook in.
12: Tim vindt. Ik vond dat persoonlijk het mindere deel aan de film. Ja, wanneer dat ze dat doet. Omdat voor mij niet nodig was. Ik vind dat... nu spreek ik voor, denk ik, veel moderne films, dat dat vaak een gemakkelijke ingreep is om bepaalde spanning of bepaalde verlangens tot de oppervlakte te brengen. En ja, ik vond dat hier persoonlijk niet nodig was.
0: Mm-hmm.
12: Dus ik heb het toch wel meer voor de meer ingehouden, Carla Simon, en die spanning en die verlangens op andere manieren probeert weer te geven dan een echte uitstap naar...
0: Ja, kijk, ik zei het, je mag voor mij spreken en ik ga akkoord, ben het er mee eens. Maar natuurlijk kijk ik ook nog even naar Gijs.
11: Ja, je voelt wel dat het een stijl is waar ze zich minder comfortabel bij voelt.
0: Mm-hmm.
11: Ergens denk ik wel dat de film het misschien gewoon puur narratief nodig heeft. Zo'n sequentie, omdat er zo weinig bekend is over die ouders.
0: Mm.
11: Omdat je anders misschien te weinig in hun belevingswereld komt. Dus ik denk wel dat zo'n bepaalde sequentie ergens wel nodig was.
0: Mm-hmm. Ja. Mm. Ja, voor mij is het verschil ook, het is ergens een detectieve verhaal of zo ergens te noemen. Je wilt iets te weten komen. Mm-hmm. En het feit dat je dat hebt als een kapstok, dat dwingt je bijna om inderdaad op een andere manier met een narratief om te gaan dan bijvoorbeeld in Alcaraz, waar dat veel vrijer en losser is op zich. En waar de kaarten bij wijze van spreken al helemaal op tafel gelegd zijn aan het begin van de film. En dan krijg je een heel ander soort van beleving ook. Eerder een sfeerschepping of zoiets, iets waar je gewoon mee meeleeft en inleeft in die film. Dan hier. Hier word je gedwongen naar, of voel ik dat ze gedwongen wordt naar een soort van vorm waar ze misschien nog niet helemaal comfortabel mee is. Waardoor het voor mij ook iets minder interessant is dan een Alcaraz, die dan weer heel duidelijk aanleunt bij een bepaalde vaste traditie al, maar waar ze meer op haar gemak mee lijkt. Nu, natuurlijk blijft nog altijd aan te moedigen ook dat een regisseur niet zozeer blijft doen waar die al goed in is, maar dat hij blijft zoeken. Zeker ook nu dat je het zei daarnet over, haar personages lijken ouder te worden ook. Deed me denken aan Vintroch, die dat met haar films ook al heeft gezegd. Mijn personages lijken ook gewoon ouder te worden naarmate ik films blijf maken. En die iets gelijkaardigs ook gedaan heeft bij haar laatste film, wat misschien ook niet bij iedereen even goed is bevallen. En ook meer naar dat verbeeldingskrachtige, dat fantasierijke gaat. Dus misschien een gelijkaardige evolutie.
12: Mag ik nog iets toevoegen daarbij? Wat ik eigenlijk ook wel interessant vind, is dat ze een bepaalde scène er brengt, omdat ze natuurlijk de kracht van fictie wil gaan inzetten. Het feit dat je natuurlijk mensen samen kan krijgen dat eigenlijk in de werkelijkheid niet meer samen kunnen komen, dat je natuurlijk gescheiden wordt door de dood. Maar wat ik ook wel interessant vind, dat ze eigenlijk door hoe dat ze met medium omgaat, doordat ze natuurlijk met de handicammers, doordat ze ook werkt met de brieven van haar moeder, dat eigenlijk wel via het medium zelf aan het doen is. Dus ik vond dat daar eigenlijk ook al in zat.
0: Ja. Voor mij, dat vond ik de mooiste vondst, is die parallel tussen het feit dat die moeder die haar eigen verhaal heeft geschreven via die dagboeken, en zij die hetzelfde doet, maar dan met de camera. En alle twee, omdat je daar ook sprak van autofictie, eigenlijk alle twee aan met hun eigen vorm van autofictie bezig zijn. En op die manier krijg je al een parallel die veel minder gedwongen of artificieel voelt dan de andere ingrepen die ze wel pleegt, vond ik dan zelf.
12: mag daar nog een extra toevoeging aan doen. Wat ook interessant is, dat ze 10 jaar eerder, voordat ze Romeria maakte, een kortfilm maakte. En dat was La Cuna Via Cunes. En daar heeft ze eigenlijk... Daar ging ze eigenlijk naar de plekken waar dat haar mama die brieven geschreven heeft. Dus je zag daar ook een reconstructie van, inderdaad, het parcours dat haar mama deed. En Vigo was dan het eindpunt. En dat is ook wel mooi. Allee, of daarom raad ik wel iedereen aan om ook naar die kortfilm te kijken, omdat dat echt een heel mooie lijn traceert tussen, inderdaad, een zoektocht die al heel lang eigenlijk in haar leven aanwezig is.
0: Ja.
12: En in haar werk dus ook.
0: Ja, ja, en ze lijkt me inderdaad ook iemand die zoekend zal blijven als filmmaker. Spreekt ze zelf van een soort drieluik bij dit? Is dit voor haar een afsluiter?
12: Ik vind het nu wel een... Ja, ik vind het interessant dat je zegt drieluik, want het wordt vaak als trilogie omschreven. Mm-hmm. En ik vind dat ook misschien niet de beste term of zo voor deze drie films. Maar dus ze ging wel nu gaan kijken naar... wat dat ze vertelt, dat is dat ze nu gaan kijken naar hoe dat flamenco kan verbeeld worden in film. Omdat flamenco als muziekgenre heel hard veranderd is doorheen de tijd. Denk bijvoorbeeld aan hoe dat Rosalía dat naar haar rand heeft gezet in de laatste jaren. En dus ze vindt eigenlijk dat beeld rond flamenco heel hard is vastgeroest in de cinema. En ze wil dat eigenlijk terug tot leven brengen. Dus dan denken we natuurlijk aan Carlos Saura als voorbeelden en zo. Dus er is wel een heel mooie, moet ik zeggen, traditie waar dat ze op verder kan borduren.
0: Ja. En waar ze misschien dan toch weer, hoe meer dat narratief gaat, kunnen we mee loslaten, omdat je dat op zich al niet hebt in zoiets als, of toch minder, het speelt zich veel meer af op de achtergrond bij flamenco. Dat brengt me ook bij Fonebo. Ik zei het, ja, je bent ook iemand met voeling. We hebben het hier over een Catalaanse filmmaker. Hoeveel zie je daarvan terug in haar films? Hoe belangrijk is dat, is dat voor haar cinema?
12: Ja, voordat ik hier onterfd word, ga ik even meegeven dat ik van Mallorca ben.
0: Ja.
12: En dat is mijn vader dat niet oké zou vinden. Maar dus, ik voel wel veel affiniteit.
0: Mocht hij nu aan het luisteren zijn, zou wel fantastisch zijn.
12: Gelukkig verstaat hij geen Nederlands, dus dat helpt. Maar natuurlijk AI. Ja. De vraag was, ja, ik voel natuurlijk veel verbondenheid aan de taal. En zo, je ziet ook gewoon hoe dat ze de taal inzet. Tradities, wat ik ook heel mooi vind in haar films, is dat ze bijna in elke film ook zo volksfeesten een plek geeft. Doordat dat vaak door oudere generaties een beetje als, ja, kitsch of zo wordt gezien. Terwijl zij dat echt wel een plek wil geven in haar films. Dus je ziet dat die lokale tradities, dat ze daar ook wel echt een buiging voor maakt in haar film. Dus die kleine lokale identiteit. En ik vind Alcaraz daar het mooiste of meest expliciete voorbeeld voor als ze dat doet.
0: Dus, zij wordt ook vaak samengezet met een aantal andere vrouwelijke filmmakers, als een golf van Catalaanse vrouwelijke filmmakers. Hoe moeten we dat dan zien? Zijn dat ook regisseurs zoals zij die op zoek zijn nog naar een vorm die aansluiten bij die tradities? Hoe zie je dat?
12: Als ik nu bijvoorbeeld denk aan Elena Martin en Julia East, dat is natuurlijk een vrouw die op Erasmus vertrekt, dus dan in de urbane context. Dus het is iets anders, maar natuurlijk zie je wel de voorliefde voor de taal en voor die meer intieme blik op familierelaties, wat daar ook wel in zat. Je ziet wel bepaalde gemene deelders, maar ze doen er uiteindelijk wel nog altijd allemaal andere dingen mee. De instigator of de katalysator voor die golf was Marcoy met Tres Dias en La Familia. En daar, ik vind dat een heel goed voorbeeld is voor wat dat er later zou komen eigenlijk. Maar andere mensen aan wie dat ik nu denk, is ook Clara Roquet bijvoorbeeld. Die stond, ik ben even vergeten met welke film.
0: Ik moet denken aan Creatura.
12: Libertad, Creatura, ook van Elena Martin. Die natuurlijk ook wel daar meer de fantastische kant op gaat. Maar wat ook wel mooi is dat die vrouwen ook wel echt in contact staan als ze maken. Er is zo een mythische WhatsApp-groep waarin dat ze dus communiceren over de projecten dat ze doen. Dus iedereen wil heel graag inkijken en aansturen, maar natuurlijk ja.
0: Maar dan kan je echt wel van een beweging gaan spreken, toch? Als ze ook met elkaar in contact staan.
12: Ja.
0: Ja, want vaak worden toch makers zomaar samen bij elkaar gegooid, zonder meer. Maar dan, die WhatsApp-groep klinkt wel fantastisch.
12: Ja, ik weet niet of ze samen bij elkaar op de set staan, dat denk ik niet. Maar er is wel, ze keren wel uit voor elkaar en die zorg is er wel, op zijn minst.
0: Ja, heel cool. Denk je, omdat we het hadden aan het begin van deze bespreking al over een uitstap toch die ze maakte hiermee, is dat een goede instapfilm? Of raad je dan toch eerder aan effectief te beginnen bij dat debuut of bij een Alcaraz?
12: Ik zou gaan voor of Alcaraz of Esteo. Ik vind dat je die twee, een van die twee kan nemen. Maar ik zou niet bij deze beginnen.
0: Gijs?
11: Goh, ik zou zeggen dat je ook in omgekeerde volgorde.
12: Ja.
11: Dit is ook wel, is de meest narratieve film van de drie. Esteo is ergens ook wel vrij narratief. Maar ja.
0: Waar je nog zo plotpunten heel duidelijk aanwezig hebt en dergelijke. En twist zelfs in dit verhaal ook.
11: Ja.
0: Wil ik zeggen, dat heb je wel nog. Ja, dus op die manier is misschien Romeria dan een goede om inderdaad dan mee te beginnen. Afhankelijk van wat voor een soort films, hoe narratief je ze graag hebt of niet. Daar kunnen we het van laten afhangen. Een van de drie dingen die de drie films ook gemeen, of een van de dingen die de drie films gemeen hebben, is de muziek van Ernest Pippo. Die heeft hier opnieuw een eigen score, een originele score voorzien. En op de eindgeneriek doet hij dat samen, of schakelt hij daarvoor een Spaanse singer-songwriter in Maria Amel voor het nummer Mardaki. Dus Bo, ik zou je willen bedanken voor jouw perspectief, ook voor jouw blik. En Gijs ook, wij blijven er nog even bij zometeen om het te hebben over Amadeus. Maar dus eerst het laatste nummer uit Romeria. Dankjewel.

0: Toch een beetje fijne wegdromen, wegreizen met het nummer van de eindgeneriek van Romeria. Helemaal aan het begin van het programma zei ik dat we maken toch ook een brugje naar klassieke muziek. Met een klassieker ook, een filmklassieker die nu terug te zien is in de bioscoop. Ik heb het over Amadeus.
1: Here was my idol. Wolfgang Amadeus Mozart.
2: The man you accuse yourself of killing. Is it true?
1: I was the most famous composer in Europe until he came. This man had written his first concerto at the age of 4. He was playing music for kings.
3: Here is our court composer, Maestro Salieri.
4: Do you know, I actually composed some variations on a melody of yours.
1: Well, I'm flattered.
4: Funny little tune, but it yielded some good things.
0: Zo, die laatste, die lach, die moest er toch wel bij als er enigszins is wat Amadeus kenmerkt. Nu, dit is een film uit 1984 van de Tsjechische regisseur Miloš Forman, die nu terug te zien is in de bioscoopzalen in restauratie. Ik moet er wel ook al bij zeggen in de zogezegde theatrical cut. Dus niet helemaal de visie zoals Forman het op oog had, maar wel visie of de versie waar iedereen zich in het algemeen wel kan mee vinden. Gerestaureerd dus na een heel pak jaren en nu krijg je de kans om die opnieuw te zien. En ik denk dat dat ook bij Gijs het geval zou geweest zijn. Was dit een weerzien in de cinema met een film die je eerder al had gezien?
5: Ja, klopt.
0: Heb je nog een idee van de context waarin je de film oorspronkelijk hebt gezien?
5: Op mijn tienerkamer.
0: Ja, want zo was jij. Jij was niet zo te doen aan een New Wave of zo, maar jij zat dan met filmklassiekers van Tsjechische regisseurs die de overstap hadden gemaakt naar Hollywood, opgesloten op je kamer.
5: Ja, het is natuurlijk wel echt een bekende film. Mm-hmm.
0: Ja. En heb je nog een idee van wat je er toen van vond?
5: Ja, ik vond toen een heel mooie film. Het meeslepend verhaal, meeslepende muziek, heel, heel goed geacteerd. Dus ik was er als 15-jarige zeker onder de indruk van.
0: Ja. Bij jouw huidige leeftijd en jouw 15-jarige versie zit er een minder aantal jaren dan bij mijn tienerleeftijd. En mijn huidige leeftijd, laten we dat zo diplomatisch stellen. Mm-hmm. Maar dit is een van de weinige films waar ik vanuit mijn schoolherinneringen nog echt herinneringen aan heb. Een levendige herinnering aan mijn leerkracht esthetica, die er ons toen een stukje liet uitzien. Ik weet niet meer in welke context helemaal. Ik vermoed dat het dan ging over klassieke muziek dus. Maar hij liet het stukje zien waarin, ja, ik heb het nooit vergeten, en het is nogthans al lang geleden, waarin Mozart een stukje aan het componeren is op zijn pooltafel, op zijn biljarttafel, en eigenlijk die biljartballen aan het gebruiken is om een tempo aan te houden voor zichzelf op zo'n vrij nonchalante manier, een manier waarop zijn personage hier zo ook wordt uitgebeeld. Het is te zeggen, hij is heel duidelijk bezeten door muziek, maar hij brengt dat, hij componeert dat op een manier waarop niemand anders dat lijkt te doen. En al zeker niet de Salieri, wat natuurlijk ook wel kwaad bloed zegt bij die componist. Ik weet dat ik dat toen ik dat rond die periode toen ook heb gezien, een heel erg knap gemaakte film ook vond, mislepend, zoals jij het ook zei. Ik herinner mij van toen, die eerste visie of visies, nog vooral de dynamiek tussen de twee componisten, want daar draait het dus om, zoals je al kon horen in de trailer tussen Mozart en Salieri. Enerzijds gespeeld door Tom Hulce en anderzijds door F. Murray Abraham. En ik herinner me van toen ook nog zo die, of toch een homoerotische ondertoon misschien, of zoiets dat je zou kunnen inlezen nog. Een van mijn vrienden die de film nu zag, noemde het ook de gay panic van Salieri. Maar ik moet zeggen, bij het weerzien had ik dat veel minder. En zag ik dat er veel minder in. En heb ik veel meer moeten lachen ook dan ik me herinnerde van toen nog.
5: In de Letterboxd reviews wordt gezegd, het is zoals SpongeBob en Squidward.
0: Ja. Dat is waar.
5: Ja. Daarvan zou je ook niet direct zeggen dat het een homoerotische relatie
0: is. Nee, dat is waar. Maar ik zou wel zeggen dat ze ook grappig zijn. Dus dat had ik, dat had ik hier ook. Zeker. Dus ik zag er minder dat in, wat ik toen had gezien, toen ik jonger was. En ik zag er nu veel meer die donker-komische absurditeiten in. Dat spel waarvan ik zou zeggen, geen klassieke identificatie met een van de twee personages. Oh, je hebt het wel, je kan wel meeleven. En het is wel tragisch te noemen, maar ik zou het ook niet alleen maar tragisch noemen. Ik zat mij gewoon de hele tijd ook wel te amuseren met die... ook al zijn het twee figuren die zo met grootse dingen bezig zijn, toch ook soms heel erg kleingeestig naar geestig kunnen zijn. Daarmee wist ik me wel te amuseren.
5: Ja, het is ook een film waarin echt groot gespeeld wordt. Mm-hmm. Het is vandaag heel erg uit de mode, maar mm-hmm. deze film weet het wel op een heel goede manier te doen. Als Salieri de composities van Mozart voor het eerst leest, dan, ja, is hij zo erg ontsteld. Ik kan bijna van de vloer oprapen. ja, de lach van Mozart, die inderdaad ook op een heel komische manier wordt ingezet.
0: Ja, supergoeie vondst.
5: Ja, zeker. Dus het is ook wel een film die echt wel alles uit de kast haalt of zo. Dus op vlak van muziek en production design zou je dat wel verwachten.
0: Ja.
5: Maar ook op vlak van acteerwerk.
0: Ja, in mijn herinnering, waar dat zoals dat dan gewoonlijk gaat bij historische films, bij biografische historische films ook, period dramas zoals ze het noemen in het Engels, waren dat acteurs die met een Engels duidelijk Brits accent spraken. Maar dus nu, een van de dingen die ik er ook opnieuw geweldig aan vond, is dit zijn een soort van standaard, de meeste een soort van standaard Amerikaans accent dat ze gebruiken. En dat was blijkbaar een keuze van de regisseur van Milos Forman om toch weg te gaan van dat Britse en naar het Amerikaanse over te stappen. Voor zover ik kan lezen, zei hij, omdat ze dan op een veel natuurlijke manier kunnen spreken, mijn acteurs. Want het gaat om Amerikaanse acteurs, Abraham en Hochi. En als ze zich niet te veel met dat accent moeten bezighouden, kunnen ze op een veel natuurlijke manier gaan spelen. Nu, dat spreekt ook al een beetje tegen wat jij zei. Ze acteren heel erg groot. Mij lijkt het eerder omdat het alles nog zoveel banaler maakt. Heel dat bijna sacrale dat daar rondhangt, dat verhevene van die grote kunst. Maar als dat dan gesproken wordt door zo'n soort van boy next door Amerikaanse spelende acteur, dan vind ik dat geniaal hoe dat dan alles terug naar een lager niveau weet te brengen.
5: Ja,
0: of zo.
5: Ja, het is wel grappig, want op een gegeven moment hebben ze het ook over in welke taal gaat Mozart zijn opera componeren? Italiaans of Duits? Italiaans wordt als de goddelijke taal gezien en Duits wordt als een platvloerse taal gezien. Amerikaans, Engels, dat is echt...
0: Dat ligt er nog
5: onder zeeniveau, zeg maar. Je kan je echt geen opera in die taal voorstellen.
0: Ja.
5: Dus dat is inderdaad wel zo. Soms stoorde ik me er ook wel een beetje aan, omdat de taalkwestie toch echt wel belangrijk is eigenlijk. Mm-hmm. Mozart als Oostenrijker en Salieri als Italiaan. Door iedereen van Amerikaans-Engels te maken, wordt dat wel volledig glad gestreken.
0: Ja, ja. Dus ik denk dat daar ook wel meer moet achter zitten dan alleen maar te zeggen, op die manier kunnen ze natuurlijker acteren. Ik denk dat daar ook wel meer achter zit. Ik noemde dat straks naargeestig en kleingeestig. De manier waarop het hof ook wordt afgebeeld, natuurlijk, dat is pure satire. Als een soort van maffia bijna opnieuw ook. Hè. Je hebt die Italiaanse componist Salieri, de manier waarop hij iedereen aan het bespelen is, aan het manipuleren is. Dat kan voor zorgen dat Mozart zijn carrière gewoon min of meer gedaan is ook. Hij heeft een netwerk dat hij graag uitspeelt. Dat zijn echt zo bijna mafioze praktijken gewoon aan het hof daar. En hij is niet de enige. Hè. De anderen doen dat op dezelfde manier. Dus ook dat vond ik eigenlijk heel erg goed gebracht, of heel origineel gebracht ook. En het wordt met zoveel zwier ook gedaan. Het is, zoals jij zei, het valt uit stijl als je kijkt naar wat er vandaag de dag wordt gebracht. Maar het wordt met zoveel zwier en zoveel flair gedaan ook, dat die tijd ook voorbij vliegt. En je zit er helemaal in ook. Mm. En het heeft een structuur die ook bij anderen misschien voor een valstrik zou zorgen. Die structuur die opgezet wordt van een oudere Salieri die aan het vertellen is. Dan heb je die raamvertelling over zijn ontmoetingen met Mozart en wat er is gebeurd. Waarbij je, hij is het aan het vertellen tegen een priester, en waarbij je eigenlijk die priester wordt die daar vol ongeloof zit te luisteren naar wat hij allemaal aan het vertellen is. Vol ongeloof, enerzijds ook omdat je ook niet zeker bent in welke mate mogen Salieri als verteller vertrouwen. Daar wordt, naar mijn weten, niet heel veel, of niet zo heel veel over geschreven, maar het zou ook een interessante kunnen zijn om dat van dichterbij te gaan bestuderen. In welke mate hij wel of niet een betrouwbare verteller is. Ik weet niet of jij daar een idee over hebt.
5: Goh. Ik vind Salieri ergens wel een heel oprecht personage.
0: Mm-hmm.
5: Omdat hij, dat is dus iets wat hij in de hele film vertelt, heel erg, ja, heel erg bewust is van zijn eigen middelmatigheid. Eigenlijk de eerste keer dat hij Mozart hoort, weet hij eigenlijk al van, ja, dit niveau, ik ga hier nooit in de buurt van komen. Uh-huh. Het enige wat ik kan doen is deze man eigenlijk proberen te manipuleren om voor mij iets te componeren bijvoorbeeld. Maar ik kan hier zelf nooit in de buurt mee komen. En iemand die minder oprecht is of zo, die zou zeggen van, ja, het is allemaal kwatsch. En ja, mijn stijl is eigenlijk veel beter.
0: Dus dat zie je als een meter, als een aangeven van hij is wel betrouwbaar, hij is oprecht in wat hij vertelt.
5: Ja, ik vraag me af waarom die daarover zou liegen.
0: Mm-hmm.
5: Het is een beetje dat.
0: Ja, misschien niet bewust liegen, maar het wordt nog altijd gefilterd door zijn herinnering. Het is dat ik bedoel.
5: Ja, tuurlijk, het blijft subjectief natuurlijk. Ja.
0: Het deed me ook denken, je had het daar straks over SpongeBob en Squidward. Ik moet daarbij altijd denken aan die aflevering van The Simpsons, waarbij Homer een collega heeft. En het is heel duidelijk hoe incapabel Homer is. En die collega lijkt de enige zijn die dat beseft. Van hoeveel geluk dat hij bijvoorbeeld heeft dat er nog geen enkel ongeluk is gebeurd. Of op zijn werk of zo. En die zich steeds meer, ik kan niet meer, ik denk dat het iets met een Frank was ook, ik weet het niet meer. Maar die zich steeds meer ergert, irriteert aan hoe gemakkelijk Homer door dat leven gaat. Mm. En heeft een mooi gezin en zo verder. En hoe het hem maar niet lijkt te lukken. Of hoe die collega heel duidelijk ziet, alles wat hij doet is pure middelmatigheid. Maar hij lijkt er zo gemakkelijk mee weg te komen. En die collega die is zichzelf gek aan het maken, kapot aan het maken tegen het einde van die Simpsons aflevering. Ik denk dat hij dan ook komt te overlijden of zoiets. Het is echt zo. Ik blijf er altijd maar zo'n parallel mee zien met hoe Amadeus het voor een stuk brengt. Maar goed, het cartooneske past er misschien ergens ook wel bij Amadeus. Een laatste iets, een verschil tussen hoe ik het me herinner en hoe ik het nu dan terugzag. En ik heb er echt zwaar van genoten, van elke minuut eigenlijk, bij hem terug te zien. Is die achtergrond van Miloš Forman. Hè. Forman natuurlijk die deel uitmaakte van die Tsjechische nieuwe golf van filmmakers van eind jaren 60, begin de jaren 70. Die heel absurdistische films hebben gemaakt met heel veel donkere humor. En waar ik in mijn hoofd altijd iets had van, ah ja, en dan heeft hij de overstap gemaakt naar Hollywood. En is hij een nieuw hoofdstuk van zijn carrière ingestapt. En dat kan je er min of meer los van zien. Maar toen ik dat nu terugzag, dacht ik, maar dit is gewoon puur in het verlengde van wat hij vroeger al deed met zijn Tsjechische films nog, met bijvoorbeeld een Fireman's Ball. Dat lag met die autoriteiten en met dat absurdistische ook van de regeltjes die worden opgelegd. Dat lag ook met de censuur. Dat was toen de censuur van in Tsjechoslowakije in de jaren 60, onder het communistisch regime. Maar hier zitten hele scènes in die gaan over censuur en waarom mag dit niet en wat mag ik dan wel doen. En Mozart die probeert dingen op het podium te brengen en te bewerken waarvan eigenlijk verwacht wordt, dit zou je niet mogen doen. Heel die stukken, die leken mij nu zo hard terug te grijpen naar leven onder een regime, of dat nu de jaren 60 Tsjechoslowakije was, of het Iraanse regime bijvoorbeeld momenteel, en hoe het daar is om films te proberen maken of kunst te proberen maken in een dynamiek met een censuurcommissie, leek me plotseling ook heel relevant weer, of die film weer heel relevant te maken. Terwijl in mijn hoofd dat iets was als een afgeschermd, bijna hermetisch afgeschermde filmklassieker, leek me dat nu eigenlijk zo open te staan naar allerlei soorten van discussies vandaag de dag nog. Discussies rond censuur, maar ook rond het idee van kunst. Wat zou kunst moeten zijn? Voor wie maken we kunst? En zo verder. Al die dingen leken nu terug open te gaan voor mij.
5: Ja, in die zin zit er wel een progressieve toon in. Ergens denk ik dat er ook wel meer een conservatieve ondertoon zit in de film. Mm-hmm. En dat is een beetje, het heeft een beetje te maken met de cultus van het genie mm-hmm. die erin zit. Het zou denk ik niet overdreven om te zeggen dat Mozart een Christusfiguur is en Salieri een soort Judas.
0: Mm-hmm.
5: Zo wordt het in het begin ook wel, ja. Degene die ik mee keek, die had een beetje moeite met die raamvertelling, omdat vanaf begin af aan al een beetje wordt weggegeven waar de film dan naartoe gaat. Maar ik vond dat zelf, vanwege die echt heel sterk religieuze ondertoon, niet zo storend. Ik denk ook niet dat als je de Bijbel leest, dat je boos gaat zijn dat je al weet dat Jezus uiteindelijk gekruisigd wordt.
0: Spoiler! Spoiler!
5: Zoals Mozart dat hier ook doet.
0: Mm-hmm.
5: Maar die geniecultus, dat Mozart zijn gave om muziek te componeren, iets is wat hij van God heeft gekregen, dat is iets wat echt wel als een soort huis overeind blijft staan.
0: Ja, het is daarom dat ik me afvraag, maar is dat dan niet omdat het gefilterd wordt door de herinnering, door het perspectief van iemand die hem aanbidt? Hoe mm-hmm. werkt dat dan? Is het omdat hij hem echt een aanbidder was, dat hij hem zo zag? Of is het omdat Mozart zo was, dat Salieri hem zo zag? Dus daarin denk ik mij misschien nog een aantal vragen stel.
5: Ja, dat is wel waar. Maar als je het misschien gewoon puur hebt over het discours van de film of
0: zo. Mm-hmm. Ja. Ik denk waar het, want jij zei het daar straks, ik vind het wel jammer dat het enerzijds dat niet weinig doet met die taal dan, mm-hmm. of daar geen gebruik van maakt. Ik denk dat we het wel over eens zijn, dat is dit nu echt gebeurd of niet, dat we dat alle twee wel kunnen loslaten. Op dat vlak toch, als het gaat over het beest van de historische accuraatheid, dat wij daar misschien wel alle twee zoiets hebben, maar een film heeft het recht om daarmee te doen wat hij wil, als het op zo'n mislepende manier gedaan wordt of niet. Maar ik zie knikken, Gijs.
5: Ja, nee, dat denk ik ook wel.
0: Denk je, ik denk dat hij het momenteel wel goed doet in de bioscoop, dat er wel genoeg vertoningen nog aan zitten. Ik denk dat ook dit ervoor zorgt, zoals restauraties en vooral re-releases van restauraties dan weten te doen, om een nieuwe generatie aan te spreken. En wie weet dat die dan binnen 20 jaar of zo ook terugkijken en dan dacht, oh, ik had daar mij iets anders toen in gezien of iets anders herinnerd. Maar denk je dat het de moeite is om een nieuwe generatie mee naar de cinema te sturen? Om deze te zien?
5: Ja,
0: absoluut. Of is het voorop hun slaapkamer ook van achter de laptop?
5: Nee, als je zo'n film in de cinema kan zien. Al is het dan maar vanwege het geluid. Ik zou Mozart's symfonieën niet via je laptopspeakers afspelen. Ja.
0: Ik weet niet of het oké is om dat in de ether te doen. Dat gaan we nu toch doen om dit gesprek af te sluiten. Uiteraard is er, zijn er meer dan één album uitgebracht met de soundtrack van de film. We gaan zo meteen luisteren naar iets wat komt van Amadeus The Complete Soundtrack Recording. Dus op een paar schijfjes uitgebracht. En dan wel door The Academy of St. Martin in the Fields. We gaan luisteren naar een stukje natuurlijk. Een stukje uit de derde beweging van zijn 361 werk, als ik dat hier juist lees. Ik moet zeggen, ik heb vooral iets met filmen, niet zozeer met klassieke muziek, dus vergeef me dat. En het, zoals het staat ook op het album, is het Serenade for Winds, zoals je het ook kan horen. En Amadeus, de reden dat ik dit heb gekozen, omdat dit het stuk is waarin hij een partituur vindt van Mozart, en waar hij zegt van, ik kan niet geloven, dit is gewoon in één keer zo op het papier gezet, zonder correcties, zonder iets op die manuscripten, dat hij dat gewoon zomaar uit zijn hoofd op papier had te zetten. En Salieri kan dat niet geloven. Dat is een van die momenten die jij ook omschreef, waar hij compleet ontsteld is als hij dat dan te zien krijgt. En dat is dan deze muziek die je hoort. Dankjewel.

Ja, Gijs en ik hadden het daarnet over Amadeus, de gerestaureerde theatrical cut die momenteel in cinema speelt. Hier in Gent is dat in Sphinx Cinema. En daar kan je ook nog altijd naar A Sad and Beautiful World van de Libanese regisseur Cyril Aris. Een film die we vorige week besproken hebben uit die film. Luister nu naar het nummer Yasmina's Letters van Anthony Sayoun.

En van Yasmina's letters gaan we naar Yellow Letters, die we dan weer 2 weken geleden bespraken hier tijdens een uitzending van Kuleshov. Yellow Letters is nog te zien in de bioscoop, ook in Sphinx Cinema hier in Gent. En je hoort op de achtergrond al een beetje Sofia Gianni en Teresa Algaier. Six Pieces for Solo Violin, deel 3, Triads. Het is een compositie van die twee met Algaier op de viool uit Janis album dan weer, Squama uit 2024. En dat stukje kan je dus horen in de film Yellow Letters als een laatste beetje, zeg maar, klassieke geïnspireerde muziek bij dit eerste deel van de uitzending. En straks aan de start van het tweede deel duiken we dan weer de cultcinema geschiedenis in met de rubriek Voetnoten.

Je luistert naar het filmprogramma Kuleshov nog on-air op Urgent FM tot 2 uur, of 3 uur liever. Het vorige uur focuste onze recensenten zich op 2 nieuwe releases uit het reguliere bioscoopaanbod. Dit uur starten we met aandacht voor 2 films die elk maar 1 keer te zien zijn in Gent de komende week. Bovendien maak je daarbij kans op een duo-ticket voor 1 van die vertoningen. En dat doen we aan de hand spreken over die films. Dat doen we aan de hand van Kuleshov's rubriek gewijd aan cultcinema. Dat is Voetnoten.

0: Wie af en toe eens luistert naar Kuleshov weet dat voetnoten, de rubriek dus gewijd aan cultcinema, is opgebouwd als volgt. Ik ga dan op zoek naar twee films, liefst twee films die dan in bioscoop gaan te zien zijn, soms ook online te streamen zijn. Twee films die op de een of andere manier voor mij ook samenhoren en die dus alle twee ook wel een band hebben of cultfilms zijn te noemen. En die link of die connectie, dat kan op verschillende manieren zijn. En de twee films die ik vandaag hier samenbreng, dat zijn alle twee debuutfilms geweest en dat zijn alle twee moderne films, maar die toch gebruik maken van een zwart-wit fotografie of cinematografie. En dan kan je natuurlijk de vraag stellen waarom. En ik hoef die vraag niet aan jullie te stellen, luisteraars in het ijlen, maar ik kan die ook vragen aan mijn co-host momenteel nog. En dat is Gijs. Er zijn verschillende redenen waarom een maker een nog altijd zwart-wit fotografie zou gebruiken, Gijs. Maar wat zijn zo één of twee van de redenen die voor jou het meest uitspringen?
1: Genre. Mm-hmm. Ik ken weinig film noirs in kleur. Mm-hmm.
0: Dat zijn er een paar, ja, maar ja, dat is waar. Ja.
1: Maar weinig. Ja, als je in je beeldtaal heel veel wil doen met licht-donker contrast. Ja, wat zijn nog redenen?
0: Ja, maar dat is denk ik inderdaad wel eentje als je een film maakt die teruggrijpt naar genres of teruggrijpt naar bepaalde stromingen, bewegingen die ook met zwart-wit werkten, dan denk ik is het ook vaak logisch dat die nieuwe maker dat ook doet. Het klopt alleszins dat de twee films die ik vandaag hier bundel dat ook doen. Die eerste is een film uit 1986, een Japanse film, To Sleep So As To Dream, die teruggrijpt naar film noir en directieve verhalen. En de andere is dan weer een horror western te noemen, A Girl Walks Home Alone at Night. Een iets recentere film uit, als ik dat nog juist heb, uit 2014. Een Amerikaanse-Iraanse film die dan ook weer heel bewust teruggrijpt naar diezelfde periode van stille films zelfs. Dat is een eerste link tussen de twee ook. Ze grijpen alle twee of zijn alle twee een soort hommages aan stille films van in de jaren 20, horrorfilms dan, of Nosferatu zelf, in het geval van A Girl Walks Home Alone.

0: Dat was een stuk uit de trailer, Gijs. Wat kon je daarin zo allemaal horen?
1: Machinerie.
0: Uh-huh.
1: Een typemachine, wellicht.
0: Eigenlijk een soort van projectie ook.
1: Ah, ja.
0: Want het is, dat is natuurlijk de grap natuurlijk, dit is een trailer voor een film die grotendeels een stille film is. Dus er wordt nauwelijks ingesproken, er zitten nauwelijks geluidseffecten in. Vandaar dus. Dat is een film die nu dinsdag 19 mei om 8:30 speelt in Kask Cinema. Een Japanse film van een regisseur, toen is zijn debuut Kaizo Hayashi. En het verhaal van die film, om het heel kort te schetsen, is een privédetective en zijn assistent die ingeschakeld worden door een voormalige ster uit dat stille filmtijdperk, in Japan dan wel. En die haar dochter blijkt ontvoerd te zijn en zij moeten die dochter dan gaan opsporen. En zoals dat dan gaat bij detectieve verhalen, wordt dan natuurlijk een kluwen in de traditie van film noir, belanden ze al heel gauw in een labyrinth van obscure aanwijzingen die ze moeten volgen en allerlei schurken die hun pad ook nog eens passeren. Meestal is het zo, en je hebt al een paar voetnoten meegedaan, Gijs, dat ik dat, anders dan onze recensies, probeer te bundelen rond drie redenen waarom het volgens mij de moeite is om die film te zien. Liefst nog in de bioscoop, en anders op een ander moment. En als eerste reden zou ik net dat versmelten noemen, het versmelten van werelden. Dit is een film die is opgenomen in 1986, die zich afspeelt in de jaren 50. De wereld van de hardboiled directives, de onderwereld van Tokio. Maar ook een film die als film in de film die stille filmwereld heeft van de jaren 20. Het is daarop dat de film zijn stijl heeft gebaseerd ook. Dus grotendeels een stille film, beperkt gebruik van klank en dialoog. En dan krijg je die tussentitels, die titelkaarten, om het verhaal toch een beetje te verduidelijken. Het is een film die ook fictie gaat gaan versmelten met filmgeschiedenis. Het is geworteld in de echte filmgeschiedenis van Japan. Bijvoorbeeld, er zijn schurken in het verhaal die vernoemd zijn naar Pathé, dat ook in Japan een van de vroegste productiehuizen was. En er zitten historische elementen in. Ik zelf als Westeling ben daar niet al te bekend mee natuurlijk. Maar het is ook een film die daar bewust vaak over blijft, die opzettelijk ook fouten steekt in het verhaal om een verwarring te recreëren. En dat kennen wij dan wel, om een verwarring te recreëren die ook heel vaak eigen is aan detectieve verhalen en film noir en dergelijke. Maar die verwarring heeft voor mij ook zeker te maken met de tweede reden, en dat is de sfeer. Het is een film die kan rekenen op een raadselachtige sfeer, op een droomachtige sfeer. En dat is ook de reden dat Filmplateau hem heeft geprogrammeerd. Ze hebben een seizoen rond dromen en het dromerige. Seizoen dat dus na deze nog één film op het programma heeft staan, namelijk op dinsdag 26 mei Twin Peaks Fire Walk With Me. Ik ga het hier niet hebben over het dromerige in de films van Lynch, maar wel over deze. De oorspronkelijke Japanse titel, ik ga die niet proberen luid op te zeggen, maar blijkbaar, als je dat vertaalt naar het Nederlands, is dat gewoon: ik wil slapen alsof ik droom. Heel mysterieus ook. In het Engels hebben ze er dus van gemaakt: to sleep so as to dream. Ik weet niet of je het citaat kent waar het oorspronkelijk uit komt. Het heeft te maken met Shakespeare. De bekendste monoloog uit Shakespeare.
1: To be or not to be.
0: Ja, daar komt het uit Hamlet's beroemde monoloog. To die, to sleep, perchance to dream. Aye, there's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come. Trouwens, what dreams may come, film met Robin Williams, is daar ook naar vernoemd. Dus Shakespeare, die blijft toch ongelooflijk inspireren. Zoveel films die gewoon al een titel hebben gehaald uit zijn citaten. Dus het gaat dan om Hamlet, die twijfelt tussen moeten kiezen voor de dood en de dromen waarvan ik niet weet van wat voor dromen gaan dat zijn die volgen bij de dood. Of kies ik het toch voor slaap en dan de dromen die dat met zich meebrengt. Maar ik zei het, ik ga het hier niet hebben over Lynch. To Sleep So As To Dream is ook een film die mij niet zozeer aan zijn werk doet denken, maar wel bijvoorbeeld aan het werk van een Canadese filmmaker, Guy Madden, die eind de jaren 80 ook films is beginnen maken, ook toen debuteerde. En op zijn eigen fantasierijke manier is omgegaan met zijn liefde, zijn fascinatie, zijn obsessie zelfs, voor stille films. Heel veel van zijn films doen ook daar iets mee. Bekendst misschien ook is zijn film uit 2007, sterk autobiografisch ook, My Winnipeg. En hij is later ook nog, wat ook heel erg de moeite blijft, is later ook echt beginnen werken met die filmgeschiedenis. Het mysterie daar rond, het

Herwerken, ook het herschrijven van die filmgeschiedenis met films als The Forbidden Room en The Green Fog. Doet hij heel erg leuke dingen mee, kan ik ook sterk aanraden. Dit is een film die me daaraan deed denken. En The Sleep West a Dream had ik ook gezien kort nadat ik Resurrection van Began had gezien. En dat vind ik altijd wel, ik denk dat dat een goed referentiepunt is ook. Een film die in première ging vorig jaar tijdens Filmfest Gent. Het doet me zo denken aan die droomachtige odysseeën van de personages in Began zijn films. Resurrection, maar ook bijvoorbeeld Long Day's Journey into the Night. En dan de derde reden, waar ik nog niet te veel ga meegeven, is het verhaal achter de film. Ik noem het al een debuut. Het is eigenlijk een debuut dat 10 jaar in de maak is geweest, van een regisseur genaamd dus Kaizo Hayashi, die filmmaker wilde worden op zijn 17e, die korte films op 8mm had gedraaid. Dus zonder geluid ook. En 10 jaar later besefte, ik ben 27 nu, ik heb nog altijd geen lange film gemaakt, het is nu of nooit. Zonder filmopleiding, met heel weinig geld, maar met heel veel steun van vrienden, heeft hij dat dus uiteindelijk toch gedaan. Heeft hij dit gedraaid op 16mm. En hij had dan wel geen klassieke scholing, maar hij was verzot op filmgeschiedenis. Hij heeft zich hierin uitgeleefd en heeft het zichzelf ook geleerd door andere films te bestuderen, door uren, dagen, weken, maanden in de cinema naar stille films te gaan kijken. En dan is dit dus het resultaat geweest. Zijn droom verwezenlijkt op het grote scherm. Hij zou ook blijven films maken vanuit die fascinatie. Maar deze, die dreigde wel in de vergetelheid te gaan vervallen. Tot in 2019. Een crowdfundingscampagne heeft geholpen bij de digitale restauratie daarvan, door Arrow Video. Zij hebben dat ook uitgebracht op Blu-ray, dus zodat ik die ook heb gezien. En dus de tijd eindelijk rijp was om die te ontdekken. En dat kan dus ook. Voor meer van het verhaal achter de film zou ik zeggen, kom gewoon af dinsdag naar Kask Cinema om 8:30. Want dan ga ik dan nog een beetje uit de doeken doen vooraf de vertoning. En zoals ik ook al zei, je kan er een duo-ticket voor winnen. Je kan dan gratis komen kijken. Daarvoor moet je gewoon surfen naar onze Instagram. Dat kan nu al of later via Facebook. Gewoon reageren op de post bij To Sleep, So As To Dream. En dan maak je kans op zo'n duo-ticket. Dat van dat crowdfunding, hou dat nog in gedachten, want dat komt ook straks terug bij de tweede film in deze double bill rond cultfilms. En dat is A Girl Walks Home Alone at Night. Maar om mezelf ook even wat ademruimte te geven, luister naar een stukje uit de soundtrack van To Sleep, So As To Dream. Samengesteld door een muziekgroep die ook in de film zelf opduikt. Zoals bijna iedereen die heeft bijgedragen, duikt ook in de film zelf op. Een groep genaamd Mena Co. of Mena Company. En dit was de eerste keer dat ze echt iets met muziek hebben gedaan. En nadien zijn ze dus ook gewoon blijven muziek maken, blijven filmmuziek maken. De Mena Co. met Yumeno Naka uit To Sleep, So As To Dream.

0: Een stukje uit To Sleep So As To Dream, een film die te zien is in Kask Cinema komende dinsdag om 20:30. En een film die ik hier samen heb gebundeld in de rubriek Voetnoten met een andere moderne film, toch opgenomen in zwart-wit. En dat is A Girl Walks Home Alone at Night, die dan weer speelt vrijdag 22 mei om 20:30 in Sphinx Cinema. Georganiseerd door het Gentse horror- en cultcollectief Kourou.
1: من کارهای بدی کردم.
2: اون چیزایی که پدرتو دوست داری بود جشن نده.
1: پسر خوبی. دروغ نگو. تو پسر خوب هستی.
0: En deze keer heb ik het geluk dat Gijs tegenover mij nog iets van een herinnering heeft aan de film A Girl Walks Home Alone at Night. Wat herinner je nog precies, Gijs?
3: Een vrij trage, poëtische film.
0: Mm-hmm.
3: Ja, niet heel plotgedreven, zou ik zeggen.
0: Nee, dat is waar, inderdaad. Dat past daar misschien ook wel bij, traag en poëtisch. En ik zou dat ook... Een van de drie redenen noemen waarom ik deze zou aanraden. Dat trage, dat poëtische, het coole toch ook wel. Het heeft een geslaagde esthetiek. En een stijl die, ook als jij het omschrijft als trage, niet zo plotgedreven, die misschien ook wel doet denken aan Jim Jarmusch. Als je daarvan houdt natuurlijk, als je helemaal niet van zijn cinema houdt, dan wil ik het wel als iets anders omschrijven. Deze A Girl Walks Home Alone at Night. Ik zei het ook al, het is een film die dus ook is opgenomen in zwart-wit. En een langspeeldebuut uit 2014... van Anna Lily Amirpour. Dat, of haar geboortejaar is niet bekend, in tegenstelling tot de regisseur van daar straks, Kaizo Hayashi. Oftewel is het 1976 of 1980, voor wat ik online heb gevonden. Maar ik weet wel dat zij geboren is in Engeland, met Iraanse ouders. En dat ze dan in de jaren 80 is verhuisd naar Californië in de Verenigde Staten, waar haar liefde voor film echt kiemde uit de cultuurshock die ze toen heeft ervaren met die Amerikaanse cinema. En dan is ze er wild van beginnen worden. En ze heeft wel degelijk film gestudeerd, in tegenstelling opnieuw ook tot de regisseur van de vorige film. Zij heeft gestudeerd aan de UCLA en dan dus films beginnen maken. Daarstraks had ik het over een film die gerestaureerd is met behulp van een crowdfundingscampagne. Deze is geproduceerd met behulp van een crowdfundingscampagne. Ook ergens dus een onafhankelijke film te noemen, kan je wel zeggen. Waarmee dus Amirpour debuteerde. Misschien ken je haar wel van de films die ze daarna maakte, The Bad Batch. Voor mij ook een wat onderschatte film. En daarna, en die heb ik nog niet gezien, Mona Lisa and the Blood Moon. Heeft ze, dat is haar meest recente film. Jij toevallig gezien?
3: Nee, maar die is wel bekend. Ja. Belgen,
0: en ik vermoed ook een vermenging van allerlei genres en invloeden, zoals als deze, waar het dus mee begon in 2014. Het was Farsi dat je hoorde in de filmtrailer. En het begon met iemand, een vrouwelijke stem, die zei: ik heb slechte dingen gedaan. En dan een ander personage die dreigt tegen iemand: de dingen waar je vader van houdt, kan hij niet betalen. En opnieuw dat vrouwelijke personage dat vraagt aan iemand: ben je een brave knul? Om dan te herhalen, later niet liegen, ben je een brave knul. Nu, dat klinkt ook behoorlijk dreigend. Dat heeft alles mee te maken met het verhaal waar het zich af en waar de film zich afspeelt in een Iraanse spookstad, genaamd Bad City, waar een en alle, ja, allerlei loesje zaken toch ook zich aan het ontvouwen zijn, loesje en minder loesje zaken, waar een personage is genaamd Arash, die voor zijn drugsverslaafde vader moet zorgen. Daar wordt er dus naar verwezen in de trailer. En het dan aan de stok krijgt met een lokale drugsdealer en een pooier. En dan is er nog A Girl uit de titel. Eigenlijk The Girl, want ze heeft geen naam. Ze is mysterieus. Ze is gesluierd. En ze is een vampier met een skateboard. En best eenzaam ook. Dat is misschien wel alles wat er samenkomt in haar personage. En je hoort het er al een beetje in. Net zoals bij To Sleep So As To Dream krijg je, en dat is voor mij een van de sterktes van de film, een film die allerlei werelden gaat gaan versmelten. Het werd toen de eerste Iraanse vampieren-western genoemd. Ik denk dat het dat 10, 12 jaar later nog altijd is. De enige western-vampieren-Iraanse film. In Farsi gefilmd op 24 dagen in Zuid-Californië. Het zal je misschien niet verbazen, Gijs, dat ze dat niet gedaan hebben in Iran. Heb je een idee waarom?
3: Politiek.
0: Politiek, inderdaad. Filmen daar, zei Amirpour, zou restricties hebben betekend. Daar moet je dan je scenario voorleggen. Of de film moet in verschillende fasen van de productie langs de censuurcommissie gaan passeren ook. Amirpour noemt het geen politieke film. Ondanks de sluier, ondanks de chador. die gedragen wordt door het hoofdpersonage, zegt het enige politieke voor haar in de film, is een personage genaamd Rockabilly, een soort van stille getuige in heel het verhaal. Want dat is eigenlijk een queer personage. En dat zou al helemaal niet kunnen in of voor de Iraanse censuurcommissie. Net zoals trouwens eender welke vorm van openlijke fysieke liefde die in de film ook wordt vertoond. Vandaar dus heeft ze de film niet kunnen opnemen in Iran. Daarnaast heb je nog de wereld van de vampieren, de vampierenmythologie, maar die door Amir Poer ook niet op klassieke, maar wel op een subversieve manier wordt ingezet. Want je hebt dat idee van a girl walks home alone at night, oei oei, die moet oppassen. Nee, het is omgekeerd, want zij is een vampier. Het zijn de mannelijke personages die moeten oppassen voor haar wanneer ze haar pad kruisen s'nachts op straat. Die schrik moeten hebben voor haar. Vandaar dat de film ook wel eens op een feministische manier wordt gelezen, omwille van dat omkeren daarvan. En dan heb je natuurlijk nog het derde element, de western. Je hebt de setting van de film, die Bad City, die toch zo'n beetje als een spookstad uit een western aanvoelt. Je hebt de manier waarop die confrontaties zich ontvouwen. Je hebt die dynamiek van een buitenstaander en de lokale gemeenschap. Maar je hebt zeker ook de cinematografie. Ze hebben openlijk de cinematografie geïnspireerd op de spaghetti westerns, onder andere van Leone. Er is minimale dialoog, net zoals er in de andere film al bijna helemaal geen dialoog is. En dus de reden is omdat ook aan de oorsprong van deze een stille film lag. Misschien wel de vader van alle vampierenfilms, de film Nosferatu van Murnau uit 1922. En Amir Poer heeft in voorbereiding haar acteurs die film laten zien, Nosferatu, en ook nog een aantal Italiaanse spaghetti westerns. En dan krijg je dus, wat ik als tweede punt al aanhaalde en jij je nog herinnerde, een beetje die trage sfeer waarbij plot niet zozeer belangrijk is, maar we zich wel allerlei dingen gaan ontvouwen. Het is digitaal gedraaid, maar het heeft een analoge look en het is zeker ook een film die teruggrijpt naar dat retro-gevoel. Een van de personages heeft de platenspeler waarnaar wat ook een visueel element wordt in de film en ook een auditief element wordt. Amir Poer was blijkbaar zelf een skater en zij stond dus in voor de skatescènes in de film. Nu, ik vind dat toch ook wel best behoorlijk cool. Er zijn niet zoveel regisseurs, filmmakers, skaters. Ik denk dat Spike Jonze wel al zo wat de grote uitzondering zal geweest zijn. Amir Poer heeft het hier toch maar gedaan. En als derde, tot slot, zou ik zeggen de soundtrack. Amir Poer is iemand die heel duidelijk obsessief bijna omgaat met details en dat op een eclectische manier ook doet. En dat geldt ook voor die soundtrack. Je hoort Iraanse bands op de soundtrack, maar ook Britse of een Amerikaanse muzikant met roots in Libanon. Het is een beetje van alles samen en toch klinkt het ook heel erg mooi als één geheel. Daarmee zou ik er willen uitgaan bij deze dus A Girl Walks Home Alone at Night. Afhankelijk van hoe vaag jij in je geheugen hakt, ben je dus zeker welkom ook, Gijs, om een vrijdag in Sphinx dan nog eens te komen zien. Ik zei het al, die soundtrack is voor mij een absolute plus. Dus ik zou toch graag ook één, misschien twee dingen laten uithoren. Te beginnen met Kiosk. Kiosk is een rockband uit Teheran, ontstaan in 2003. En dus ook zij gaan op een heel erg eclectische manier om met verschillende muzikale stijlen. En tegelijkertijd zit er ook wel iets van een politiek. Het gaat voor een groot stuk over de angst die leefde onder die jonge generatie, waaruit dus ook Kiosk werd gevormd. Het nummer Sharkesh Epuch, als ik dat een beetje juist uitspreek, uit The Girl Walks Home Alone at Night.

Ja, dat was Kiosk te horen op de soundtrack van Go Walk Home Alone at Night. En nu kan je al luisteren naar Radio Teheran. Ja, je raadt het juist, een band uit Teheran, een indie rock band om precies te zijn, met het nummer Gelai, te horen op diezelfde soundtrack.

0: If you ever dream you're someone else, take me to Africa with you. You can learn me.
1: I want all of you, forever. You and me, every day.
2: My thoughts of you never end.
3: Supercalifragilistic.
4: Why isn't love enough?
5: Sometimes we don't do things, yet others know we want to do things, so we don't do them.
6: Sell crazy someplace else. We're all stocked up here.
7: Een Kuleshov-uitzending zonder een bijdrage van Supercalifragilistic is als een film zonder muziek. Althans zo volgens Supercalifragilistic bezieler DJ Van Horenbeke. Voor deze week stelde hij opnieuw met zorg een selectie samen van soundtracks uit recente films en series. Je hoort de komende 24 minuten nieuw werk van onder meer Tyler Bates en The RZA voor RZA's jongste genreworp One Spoon of Chocolate. Jeff Russo hoor je ook voor het tweede seizoen van Citadel en Dickon Hinchliffe van Tindersticks die sluit dan weer af of sluit aan voor de verfilming van Remarkably Bright Creatures. Stuur ons gerust een bericht voor de playlist en ondertussen veel luisterplezier.

Je luisterde de afgelopen 24 minuten naar een kerstverse selectie soundtracks door Supercalifragilistic. De geheel playlist van 14 nummers delen we later dit weekend via Urgent FM's Mixcloud-pagina, waar het dan online te beluisteren is samen met alle andere segmenten uit deze aflevering. Mijn naam is Tim en voor een bijdrage aan deze 320ste Kuleshov bedank ik naast Didier van Supercalifragilistic ook co-host en co-recensent Gijs, gastrecensent Bo en Julie van Filmplateau voor het duo-ticket dat we uitreiken voor de vertoning van To Sleep So As To Dream komende dinsdag in Kask Cinema. Om kans te maken op die vrijkaarten, volg Kuleshov via Facebook of Instagram. Graag tot dinsdag bij de film, bij een andere gelegenheid in een bioscoopzaal of tot de volgende keer op Urgent FM. Ik wens je alvast een fijne filmweek.

0: az Ürgent FM.
1: Vír.
2: Űr.
0: Ürgent. Ürgent FM.
3: Op de radio.
4: Dit voor de radio?
5: Dit is op de radio.
6: Komt dit op de radio?
7: Op de radio.
8: Op de radio.
9: Op de radio.
10: Op de radio.
11: Op de radio.
12: Op de radio.
13: Op de radio.
14: Op de radio.
15: Op de radio.
16: Props voor de ijsrokken en de watskapa. Watska busy, busy, rob, rob. Mensen praten.

0: Dit is op de radio met Stijntje van Leuvent.
1: Hey, lieve luisterettes en luisteraars van Urgent FM en van op de radio. Blij dat je luistert, blij dat je hier bent bij aflevering 114, deze prachtige 16 mei. Het waren de afgelopen dagen een beetje wisselvallige dagen, maar de zon breekt vandaag weer door. Heel blij daarmee, heel blij dat je deze prachtige namiddag gekozen hebt om te luisteren naar deze aflevering van Op de Radio en samen te vieren, want er valt zeker iets te vieren, namelijk de jeugd van tegenwoordig speelt vanavond op Copa Doc. En alsof dat nog niet genoeg was, speelt ook De La Soul daar en ook Kraantje Papi en ook Birte gaat zo beginnen. En als top of de bill hebben we ook vannacht nog Milk Inc. daar. Maar dus reden genoeg om naar Copa Doc te gaan na het beluisteren van deze show. Ik kan jullie ook meegeven dat er nog een reden is om iets te vieren. Namelijk 21 jaar geleden is het al dat het nummer Watske Bird uitgekomen is. Het is een leuk nummer, vind ik nog steeds. Ik heb daarom ook speciaal voor jullie, lieve luisteraars en luisterettes, de lange versie laten horen. In deze uitzending zit nog heel veel andere muziek. Ik heb nog eens een streepje Prince klaargelegd. Ik heb ook wat muziek die ik nog niet kende, van Rosie met een Z. Er is ook Halverwege, zo meteen ook Mensen met een Mening. En ik heb ook te horen gekregen na de aflevering van vorige week dat de mensen het wel leuk vinden dat de cd-slag iets vroeger in het programma zit. Dus in de plaats van pak een beet na Halverwege, na de elektroplaat die daar meestal ergens zijn plek vindt, hebben de mensen het leuk gevonden de afgelopen week dat de cd-slag van Sander, je weet wel, die vriend die op zoek gaat naar cd's, vroeger in het programma zit. Dus ik ga nu al proberen om hem te bereiken. Ik ga eerst even een jingle in de lucht steken en dan hoop ik dat ik hem te pakken krijg. Even checken. Tijd voor cd-slag.
2: All right, let's do it. It's that time again.
0: Cd-slag.
1: Hey Sander, kan je me horen? Hallo?
3: Hey.
1: Dag Sander.
3: Ja, ik zit terug in mijn studio in Sas van Gent.
1: Ah ja, dat had ik niet gevraagd, maar ik hoor het wel inderdaad. En heb je ook muziek voor ons deze keer? Heb je iets nieuws? Heb je iets gevonden?
3: Ja.
1: Ik ben benieuwd.
3: Ja, ik heb iets speciaal voor jou. Wacht, ik ga het even laten horen. Hè.
1: Ja, je laat elke week iets horen.
3: Herken je dit?
1: Dit is geen liedje, hè, Sander? Heb je iets laten vallen? Sander, wat ben je aan het doen, Sander?
3: Komt het geluid al bekend voor?
1: Ja, ik hoor iets. Is het een yoghurtpotje? Ik denk dat het een yoghurtpotje is. Klopt het? Is het yoghurt?
3: Ja, het is een spindel.
1: Een spindel?
3: Met, er zit een... Ik denk dat er nog een 20-tal cd'tjes op zitten.
1: Ah, zo'n cd-spindel. En zo'n ding met zo'n strook zo.
3: Het zijn allemaal cd'r's.
1: Ja, ja, ja.
3: Zal ik de eerste nemen?
1: Ja, dat is goed. Wellicht
3: er staat met alcoholstift natuurlijk opgeschreven, want zo ging dat.
1: Inderdaad.
3: Agent Cooker, Raw Funk.
1: Raw Funk, dat klinkt goed. Maar Agent Cooker, dat ken ik niet.
3: Ik denk dat Agent Cooker de band is en Raw Funk de titel.
1: Goeie titel.
3: Er staat ook nog David van Bellegem en dan een... Het is een vast telefoonnummer dat erbij staat.
1: Ah, David van Bellegem.
3: Hoe oud deze cd is.
1: Het doet wel een belletje rinkelen, hoor.
3: En van wie. En of dat de band nog bestaat. Dus, mocht iemand de band Agent Cooker kennen of de heer David van Bellegem, mag dat altijd laten weten.
1: Maar ik denk, als ik me niet vergis, Sander...

0: Zijn die die gast van dingen?
1: Ja, David van Belgium. Als het die David van Belgium is, is dat een drummer.
0: Ja, ja, ja.
1: En ook de man achter Ken Jimmy Noke.
0: Ja, ja, wel die van Who is your name?
1: Maar misschien is het een andere David van Belgium.
0: Nee, ik denk wel dat dat zou kunnen, hè.
1: Zullen we luisteren?
0: Ja, doe dat maar.
1: Oké, ik steek hem nu in mijn cd-speler.
0: Oké, ik luister. Ik ben heel benieuwd. Hopelijk doet hij het nog, want soms doen die cd's het niet, hè.
1: Tot de volgende keer. Dag.
0: Ah ja, ik hoor iets. Dag Sander, bedankt voor de cd-slag. Hier is Agent Cooker met Raw Funk. Dankjewel Sander voor de cd-slag. Tot volgende week. Op de radio.

0: CD-slag.
1: Dankjewel, lieve Sander, voor deze geweldige CD-slag deze week van Agent Cooker met zijn raw funk. Ik vond het best leuk klinken, zo'n CD van op een CD-spindel. Ik zou bijna durven zeggen, volgende week opnieuw een cd'tje van de cd-spindel. Het duurde even voor ik door had wat je bedoelde, maar dat is inderdaad zo'n doos met ja, zo'n stapel cd's die dan opeengestapeld ligt en waar we inderdaad toen in der tijd met alcoholstift opschreven wat er op de cd stond. Ik heb er zelf ook nog wel een tiental van die spindels staan. Misschien moet ik er eens zelf tussen snuisteren. Misschien zitten daar zelf nog wel demo's tussen en andere dingen. Heb jij thuis ook nog een cd-spindel? Laat het ons dan gerust weten en stuur gerust ook liedjes door naar Op de Radio. Of zoals de muziekredactie van Op de Radio doet, stuur gerust iets door dat ik nog niet ken. Zoals het volgende nummer, Broken in Bold, heb ik leren kennen speciaal door mijn muziekredactie. Ik had me laten inspireren door Rosie Vos en ik was opnieuw op zoek naar andere muziek van Rosie's. En deze is Rosie Ramati met Broken in Bold. Loka.

0: Ik begrijp dat er mensen zijn die moeite hebben met de verwarring tussen vegetariër zijn en vegetarisch eten. Soms zeggen mensen, ik ben vegetarisch, maar dan zou dat bijna betekenen dat je dus om op te eten bent en van plantenbasis komt. En dat is denk ik niet de bedoeling. Het is maar een ideetje nog. Dag.
1: Voor een verre prinses van Herman van Veen. Hier op de radio. Blij dat je luistert. Welkom.
2: En voordat ik ging slapen, was er op de radio wat stemmige muziek. Een beetje weemoed voor de vaak, een beetje heimwee in de maak, een beetje treurigheid en zo. Toen is mevrouw herinnering met mij op stap gegaan, helemaal naar jou. En ik dacht, wat was het fijn, en ik dacht, waar zou ze zijn? Een heel eind hier vandaan. Een speeltse jonge hond was jij, een mooie gekke meid. We waren nog zo jong en we dachten er niet aan met elkaar naar bed te gaan. En het spijt me nog altijd. Opeens toen was het uit en ben ik dood gegaan. Dat wist je zeker niet. Nu ik die late platen hoor, komt het verleden zuiver door. Ik heb medelijden met mezelf. Ach, wat heb ik in het voorjaar veel van je gehouden. Het lijkt weer zo dichtbij. En daar doen we het maar mee. Want nu

0: There's no mix. Razor mix. Disco mix. On the snakes. Disco mix.
1: Half 5, tijd voor halverwege.

0: ik ben Pieter en ik ben een vlierenfluiter. Ik ben dol op het fluiten met de vlieren en het vlieren met de fluiten. Ik ben dol op alles wat met vlierenfluiten te maken heeft. Ik heb een vlierenfluiten t-shirt. Ik heb een vlierenfluiten muts. Ik heb een vlierenfluiten broek. Ik heb vlierenfluiten kousen en vlierenfluiten jas. Ik ben nu nog op zoek naar vlierenfluiten laarzen, vlierenfluiten oorbellen en een vlierenfluiten pruik. Zou er iemand mij kunnen helpen om deze items aan te schaffen? Of heb je ze nog liggen bij jou op zolder en doe je er toch niets meer mee? Stuur ze dan gerust naar mij, want ik ben Pieter en ik ben dol op vlierenfluiten. Ik vlierenfluit 's morgens, ik vlierenfluit 's middags, ik vlierenfluit 's avonds. En soms als ik s'nachts de slaap niet kan vatten, dan vlierenfluit ik ook wel eens in het midden van de nacht. Maar dat vinden papa en mama niet fijn. Kan jij me helpen?
1: Hey, ik ben Melvin. Ik ben een poetry slammer. Ik ben dol op het slammen van poetry. Zo slam ik wel af en toe in een poetry slamzaal. En dan gaat het er soms hard aan toe. Ik gebruik harde woorden, zoals baksteen, beton, gewapend beton en andere woorden die af en toe hard kunnen aankomen. Ik ben nu bezig met een gedicht over harde staal, om mee te geven hoe het is om potrel te zijn en op die manier de steun van een huis te kunnen zijn. Maar dat is dan uiteraard een metafoor voor hoe het er in de maatschappij momenteel aan toe gaat. We hebben nood aan potrellen in onze regering en nood ook aan potrellen in onze samenleving. Maar die zijn duidelijk niet te vinden, want alles is lam.
0: Deze week hebben ze weer van alles bij ons in de straat gedaan. Dat is niet normaal, niet te geloven. Je moet een keer komen kijken bij ons in de straat. Niet één, niet twee, niet drie, niet vier, maar 5 glasbakken hebben ze gezet. Voor gekleurd glas en voor wit glas. Maar dan hebben ze ook een speciale bak gezet voor alle deksels. Want ze hebben begrepen dat er heel veel mensen hun deksels niet weg... Het is moeilijk om uit te leggen. Maar een keer komen kijken in de straat. Dag.
2: Hey, ik ben Nancy en ik ben dol op kaarten. Ik zoek mensen die zin hebben om samen met mij te kaarten. Ik ken een hele hoop leuke spelletjes met kaarten, maar dan moet je op zijn minst met 2 zijn en ik ben alleen. Dus het lijkt me heel leuk om samen met jou te kaarten. Kun je me helpen? Dank je.
3: Ik heb hier in de tuin heel veel molshopen. Die vraag ik me af of dat je, als je zo'n mol vangt, zou die dan ook mogen opeten? Of is dat een slecht idee?
4: Oh, ik ben zo ziek. Ik voel me echt niet goed. Ik heb buikpijn. Ik heb waarschijnlijk veel te veel snoepjes gegeten tijdens de filmvoorstelling. Maar het was dan ook zo lekker snoep allemaal. En ik kon moeilijk nee zeggen tegen het snoep. En ik wou maar altijd snoep bijpakken. Maar toen heb ik ook nog chocomel gedronken en augurken gegeten. En dan nog zo'n vettige hamburger en ook nachos. En dan nog een potteke kwark. Ik denk dat dat potteke kwark er te veel aan was.
5: Hallo, ik ben Maarten van de Giro en ik zou graag overstappen naar de Scouts. Kan dat?
6: Hey, ik ben fan van Bart Peters en ik zou graag in contact komen met andere fans van Bart Peters.
7: Ik heb zin om te tennissen, te tennissen, te tennissen. Ik heb zin om te tennissen, te tennissen, met jou. Er ga zin om te tennissen, te tennissen, te tennissen. Er ga zin om te tennissen, met mij. Ik heb ballen en raketten, raketten en ballen. Ik heb ballen en raketten, kom maar tennissen, met mij. Geef me een nummer, hè.
8: Yo, de man, Dirk hier. Ik heb mij toch weer even laten gaan de afgelopen week. Ik had namelijk bijna een neefhuurcontract voor een nevenatelier. Maar daar moest ik dan een strafblad voor voorleggen. En ik had het verkeerd begrepen. Ik had begrepen dat je dat moest voorleggen. Maar ze vroegen natuurlijk of dat je er een had. En ik was zo vrij en eerlijk geweest om te zeggen dat ik een strafblad heb. Datgene dat er nou op staat is eigenlijk te verwaarlozen, dat hij nog altijd te maken met die keer dat de kassa verdwenen was van het vunzigspadje en dat ze er dus vanuit gingen, omdat ik de enige was die op die plaats was en die avond aanwezig was, dat ik die kassa had meegepakt, maar dat is natuurlijk niet het geval. Maar ja, daar ben ik na voor de rest nu een tijd voor een tijd zitten, ook in verband met dat contactverbod met Tina en Tanja van het Funzigspatje. Maar ik wil eigenlijk heel graag dat dat achter mij ligt. En ik zou dus eigenlijk willen vragen, met het zicht op de zomer en de zomerkampjes met de kindjes, of het mogelijk is om de papa's en de mama's te vragen of dat Gulle misschien een atelier ter beschikking heeft of een magazijn waar dat we dan terecht kunnen om samen met de kinderen te knutselen. En ja, ik had wel nog een goede insteek. Waarschijnlijk om het een soort van booming camp te maken, wou ik met al die oorlog op de wereld van tegenwoordig, wou ik misschien samen eens kijken om een campje te doen rond het leger en zelf bommen te maken. Wat denkt dat? Laat maar iets weten. Joe!

0: Inderdaad, je luistert nog steeds naar Op de Radio, lieve luisterettes en luisteraars. En we gaan verder met Norah Jones, die samen het beste van zich brengt met Pino Palladino en Blake Mills. Hier zijn ze.
1: Wow.

0: Norah Jones. En zometeen luisteren we naar Prince met Movie Star. En wie weet draai ik daarna nog een Prince-nummer. Blijven luisteren dus hier.
1: Let's see, body oil, check. Incense, check. Environmental records, double check. I'm gonna get some serious draws tonight, think I ain't? Let's see, if I tell Gilbert Rome to meet me at 11 and I creep at 10, that'll give me an hour.

Prince met de akoestische versie van Love. En heel veel love voor De La Soul. Zometeen op Kop Adok. En nu alvast om erin te komen, Me, Myself and I, live vanaf Glastonbury. Zometeen dus live te horen op Kop Adok, samen met de jeugd van tegenwoordig, Kraantje Papi en Milk Inc. De La Soul.

0: maar de party is nog niet over. Deze uitzending van Op de Radio wel. Bedankt om te luisteren naar aflevering 114 alweer van Op de Radio. Ik ga er niet uit zonder alle mensen die mee hebben gewerkt enorm te bedanken. En dat is Sander Lambrecht. Bedankt voor de liedjes van de geweldige CD-slag. Leuk dat je erbij was. Ook bedankt aan de gehele muziekredactie. Dank u om steeds zo'n mooie muziek bij elkaar te zoeken. Maar het allermeeste, het allerliefste, het allerleukste, dat is om jullie te bedanken. Jij daar, lieve luisterettes, lieve luisteraars, lieve luisterers. Bedankt om te luisteren. Elke week opnieuw naar Op de Radio. Met de zomer in zicht weet ik dat er een zomerstop komt. Maar we hebben nog de hele maand juni en die gaan we volsteken met prachtige uitzendingen. Ze komen eraan. Ik hoor jullie volgende week met veel plezier terug. En hopelijk ook andersom. Tot volgende week. Tot Op de Radio.
1: Dit is Urgent FM.
2: 5 uur.
1: Urgent FM.
2: Nieuws.
3: De 5 minderjarigen die met een auto op een boom botsten in Braschaat kwamen van een feestje. Dat bevestigt minister Jan Jambon, die de betrokken families kent. Een jongen van 16 die achteraan in de wagen zat kwam om het leven. Van de andere 4 zijn er 2 in levensgevaar en 2 zwaar gewond. Je hoort minister Jambon.
4: Ik had begrepen dat ze samen op een feestje waren. Dus inderdaad, dat is een vriendengroep. Die families zijn ook gelinkt aan elkaar. Die komen bij elkaar over de vloer en zo. Dus dat is, ja, dat drama wordt gedeeld door een heel brede gemeenschap.
3: De bestuurder reed 100 km per uur in een zone 50. Het is vandaag Pride in Brussel. Zo'n 200.000 mensen komen er op straat voor de rechten van de LGBTQIA+ gemeenschap. Het is een extra speciale editie, want de Brusselse Pride bestaat 30 jaar. Het thema dit jaar is When Times Get Darker, We Shine Bright Together. Want het blijft belangrijk om te vechten, zegt coördinator Frank Schellings.
5: We hebben deze week vernomen dat we op de ILGA-ranglijst, dat is een lijst van landen in Europa, waar dat ze zich positioneren qua rechten voor de LGBTQI+-gemeenschap. Wij bevinden ons deze keer op de 4e plaats, wij stonden daar vorig jaar op de 2e plaats op. Dus we zetten stappen achteruit op wettelijk vlak en op andere zaken in België. Dus we moeten blijven vechten, we moeten vooruit gaan.
3: Vanaf 2:30 deze namiddag trekt de parade door de straten. De Amerikaanse FBI heeft een Irakese man opgepakt die het brein zou zijn achter verschillende aanslagen op Joodse doelwitten, onder meer in ons land. Je hoort journalist Farouk Özgünes.
6: In Luik ontplofte een vuurwerkbom aan een synagoge en in Antwerpen werd in de Joodse wijk een auto in brand gestoken. Gelijkaardige aanslagen waren er ook in Amsterdam, Rotterdam en Londen. Ze werden allemaal opgeëist door een tot dan onbekende terreurorganisatie HAI. En dat blijkt nu een dekmantel te zijn van een Iraakse terreurbeweging die nauwe banden heeft met het Iraans regime.
3: Volgens de openbare aanklager plande hij nu ook nieuwe aanslagen in de VS. De aanslagen zijn een vergelding voor de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran. Het Federaal Geneesmiddelenagentschap roept op om vermageringsspuiten correct te gebruiken. Ozempic en Mounjaro zijn heel dure geneesmiddelen. En om de prijs te drukken gebruiken sommige mensen bijvoorbeeld maar een halve spuit, omdat ze dan langer toekomen. Of ze proberen de spuit open te breken om de laatste druppels eruit te krijgen. Maar dat is niet zonder gevaar, zegt Anne Eekhout van het FAGG.
7: Wij roepen op om dat niet te doen, om de echt te gebruiken zoals beschreven staat in de bijsluiter, een dosis in 1 keer toe te dienen en zeker ook niet te proberen om die achtergebleven vloeistof te recupereren. Dat is niet veilig, er is risico op infectie en we kunnen in geen geval de kwaliteit van die vloeistof die overblijft nog garanderen.
3: Vanmiddag nog overwegend droog, later kans op buien en onweer maximaal tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden. In de loop van de week wordt het wel stilaan warmer en droger met volgend weekend opnieuw echt lenteweer.
2: Dit is Urgent FM.
1: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 7 uur.
0: Urgent FM.

مرا دیوونه و رسوا کردی، ولی ته مرا آواره یه صحرا کردی.

the sake of future history.

好。

0: by the features of the iPhone. In other words,
1: take it back.

Plug it in. Charge. Plug it in. Charge.

white horse.